Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767

0: zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open.

0: In een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui, het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken, aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking en hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.
1: Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peuty, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

kippen agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik, werk

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. In Ermelo is het vernieuwde Christelijk College Groevenbeek officieel geopend. Na jaren van ruimtegebrek en het gebruik van 16 noodlokalen beschikt de school aan de Paul Krugerweg over een uitgebreid en gemoderniseerd gebouw. De verbouwing heeft bijna 20 miljoen euro gekost. Hoewel de werkzaamheden in Ermelo zijn afgerond, gaat Groevenbeek verder met een volgend bouwproject. De locatie in Putten wordt momenteel gedeeltelijk gesloopt en opnieuw opgebouwd. Met de werkzaamheden in Putten is ruim 13 miljoen euro gemoeid. Pro Harderwijk heeft het college opnieuw om uitleg gevraagd over de voormalige bibliotheek aan de Academiestraat. De fractie zet vraagtekens bij de gemeentelijke regie en de afspraken over de huurprijzen voor de woningen in het pand. Aanleiding zijn volgens Pro tegenstrijdige uitspraken over de vraag of een afgesproken huurprijsverlaging ook geldt voor bestaande huurders. De fractie wil weten waarom hierover verschillende informatie is verstrekt en of de gemeente de huidige huurovereenkomsten inmiddels heeft opgevraagd. Ook vraagt Pro naar de zogeheten inventariskosten die volgens de fractie kunnen leiden tot hogere maandlasten voor huurders. En tot slot, een man van 39 staat terecht op verdenking van poging tot doodslag na een steekpartij in Harderwijk die ontstond uit een ruzie over 5 euro. De verdachte, Mustafa K., hoeft echter niet terug de cel in, zo bleek tijdens zijn voorgeleiding bij de rechtbank. Dat meldt dagblad De Stentor. Volgens de politie ontstond de oneenigheid op 1 september toen twee mannen bij K. aan huis kwamen om een klein geldbedrag terug te vragen. K. verklaarde dat de situatie snel escaleerde en dat hij zich, na naar eigen zeggen te zijn aangevallen, terugtrok in zijn schuur en zich daar met een mes verdedigde. De inhoudelijke behandeling van de zaak volgt later. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe. I'm a

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn. Verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Door werkzaamheden tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 6 kilometer met 10.

0: Edig de Makelaars en Taxateurs in Onroerend Goed is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey,

0: een hele goede morgen. Het is alweer maandag, nieuwe week, nieuwe kansen, nieuwe prijzen. Wat is het voor datum? 7 september.
1: 7.
0: En als het maandag is en het is niet vorige week, dan zit André er meestal.
1: Ja, dus mooie dag, hè, 7 september. Goedemorgen.
2: 7 september, ja, vindt mooi een dag.
1: Heerlijk, 7. Alles met 7 is goed.
0: Oké. Okay. Hey, wat is wakker?

0: Ja, en ook vandaag gaan we zien wat de week ons brengt. We hebben een melding gekregen van Koos. Die is de komende 3 weken op een welverdiende vakantie. Hij heeft zich netjes afgemeld als luisteraar. Dus Koos, van hieruit, waar je ook heen mogen gaan. Dat het maar heel mooi mogen zijn. En ik heb eventueel wel een tip voor je. Ga maar naar, hoe heet dat? Hoe heet die deelstaat daar in Duitsland?
1: Ja, Sachsen-Anhalt.
0: Sachsen-Anhalt, ja. Ik denk dat je daar wel lekker thuis voelt bij de AFC, ja. AFD. Dus heel veel plezier alvast daar. En voor de rest, voor het blijven zie je. Je kan je bijdrage kwijt aan je programma. Of je verlies, of je verdriet, of je feest. Met ons delen, wat dan ook. Doe gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen. Dus ook dat moet helemaal goed komen. Kijk, wat hebben we dan nog meer te melden? Ja, niet al te veel, de rest zien we wel, want ze zitten hier tenslotte nog tot 12 uur.
1: Ja hoor.
0: Heb jij nog een koker vol met avonturen of zeg je van nou dat...
1: Nou, die gaat de komende uren wel gevuld worden.
0: Oké, nou. Nou beginnen we met snoezen en van de lijst van André.

0: Ja, en dat waren ze. Drie snoesnummers van de lijst van de 18 plus 2 van André. Drie snoesnummertjes. En welkom, daarmee is de week geopend. En gaan wij naar de...
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Nou, ik was even vergeten de jingle pad klaar te zetten van mezelf.
2: Moet kunnen.
0: Nou ja, moet
2: maar
0: kunnen.
2: Jij hebt de ochtendgymnastiek ergens staan, denk ik, of niet? Of,
0: Ja. En dan is de vraag altijd, noem jij een programma een show of een programma?
2: Nou, inmiddels ben ik naar programma, want jij houdt niet van show, hè, geloof ik.
0: Oh nee, ik gebruik het nooit. Ik zeg altijd programma. Maar er zijn een heleboel mensen die gebruiken show. Nee, iedereen moet vooral gebruiken wat hij zelf wil. En dan zeggen ze, ja, welkom bij de show. Ja, op een of andere manier heb ik zoiets van, nou, ik ben niet zo'n showfiguur. Ik zit hier op een stoel en ik doe wat. Nou, veel is er niet te beleven. En nee, maar dat is voor mij zo. Ja. Dus ik heb het dan gewoon, ik ben een programma aan het maken, ik noem het.
2: Maar je vindt het niet erg als het een beetje door elkaar gebruikt wordt?
0: Nee.
2: Als ik af en toe per abuis het woord show gebruik, dan...
0: Nee, maar dan nog, daar hoef je niet schuld.
2: Ik mag doen wat ik wil.
0: Ja, precies. Ik zit zo in elkaar. Iedereen moet vooral doen wat hij zelf wil.
2: Nederland is nog steeds een vrij land, geloof ik. Hè?
0: Precies. En ik deel daar gewoon van. En heel veel mensen hebben dan het idee van... Oh, hij vindt dat dat niet moet of niet mag. Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik geef alleen door wat ik ervan vind. Persoonlijk.
2: Ik weet het inmiddels. Ik gebruik mijn vrijheid met volle teugen.
0: Ja.
2: Maar ik had net een beetje show afgeleerd, programma. We hebben hier een heerlijk programma. Maar voor mij, kijk, weet je, het is show is korter. Weet je, programma is drie lettergrepen. Dus vandaar.
0: Jij gaat in deze dure, energieke tijden, ga je zo spaarzaam met de energie om.
2: Alle beetjes helpen, Bas, ja.
0: Ja, maar goed, ik wilde juist, kijk, daarom wijs ik dingen nooit af. Ik zeg alleen dat ik het niet gebruik. Want nu komt het dus. We gaan de ochtendgymnastiek doen en dat heet toevallig de show.
2: Ah, hoppa.

0: Zo, dat was hem. De show, de Dizzy Men's Band van Nederlandse Bodem. En daarmee is de ochtendgymnastiek ook een feit. En nou, kijk even op jouw lijst. En dat past ook nog wel in het snoezuur. Ja. Daar staat de Are You Lonesome Tonight. Maar dan live. Is dat die Young-versie?
1: Dat is een goede vraag. Volgens mij is het gewoon een goede live versie.
0: Oh ja, ja nee, maar hier, hier staat hij al met de live versie. Ja, dus we moeten niet die Young versie
1: nee,
0: hebben.
1: Nee, het is een live versie. Ja, en okay. Ik bedoel, dat is net even weer wat levendiger.
0: Oké. Ja, nee, het kon ook zijn dat je...
1: Ja, maar die live versie, nu het zegt, die heb ik ook wel eens gehoord. En die heb ik in de voorbereiding helemaal gemist. Maar dat is hem oké. Okay, ja, dat hij inderdaad... dat is...
0: Ja, maar als je die één keer gehoord hebt, dan weet je het wel. Hè?
1: Wow, ik vind hem één keer per jaar wel leuk, hoor.
0: Ja, één keer per jaar. Ja. Had je hem dit jaar al gehoord dan?
1: Maar die moet je niet elke maandagochtend opzetten.
0: Nee, precies. Klopt. Dus zomaar gewoon de normale versie doen dan?
1: De live versie is wel leuk, denk ik, toch?
0: Ja, die staat klaar. Are you

0: Zo, dat was ook van jou luisteren.
1: Ja, Bob Seger en zijn bandje.
0: Precies.
1: En die Bob Seger, ja, die ken ik ook verder niet zo goed hoor. Maar dit is wel... Ik dacht dat hij een beetje in de country... maar ik had een andere. Je hebt nog zo'n Seger figuur. En die zat helemaal in die country ook met Bob Dylan en zo. Maar dat is niet deze Bob Seger volgens mij, of wel?
0: Ik heb geen idee. Het zou me zo kunnen dat die wel samen gespeeld hebben. Maar boeien. Ach, ze zoeken het zelf maar uit.
1: Kom vanzelf boven water.
0: Precies. We gaan naar het weerbericht. En het is onvoorstelbaar wat we daar zien gebeuren.
1: Tja.
0: Overdag veel zon en enkele wolkenvelden. Vannacht veel bevolking.
1: Staat er niet goed, hè? Dat is een spelfoutje.
0: Ja. Ik wou al zeggen bevolking, maar dat is natuurlijk bevolking. Maar dat staat er ook niet. Er staat bewoning. En morgen verloopt regenachtig de ochtend dus. 29 graden wordt het. En daarmee hebben we wel de eerste plaats in Nederland samen met Zimbabwe.
1: Mm-hmm.
0: En 29 graden, joh, het is toch ook weer helemaal knettergek allemaal weer. Ja. De wind is overdag zuid tot zuidwest, matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. Vannacht zuidwest en matig tot vrij krachtig, 3 tot 5 boven. En dan de komende 5 dagen. Even kijken of er genoeg vocht naar beneden komt. Of dat de aarde genoeg gehydrateerd wordt. Maximale temperaturen. Laten we daar eerst mee beginnen. Dinsdag 18, 's nachts 16. Woensdag 18, 's nachts 10. Donderdag 19, 's nachts 11. Vrijdag 19, 's nachts 12. En zaterdag 20, 's nachts 12. Dus de hele week een beetje 10 graden minder dan vandaag.
1: Vandaag uitschieten
0: die maandag. Maar ja. Goed, de kans op neerslag. Dinsdag 90%, woensdag 80%, donderdag 20%, vrijdag 90% en zaterdag 20%. En dan de kans op zon in procenten. Dinsdag 30%, woensdag 50%, donderdag 50%, vrijdag 30%, zaterdag 50%. Dat is een hartstikke vreemde week.
1: Wat vind jij ervan? Wat zegt jouw gevoel?
0: Mijn gevoel zegt dat ik die dag van vandaag, waar komt die zo vandaan?
1: Ja, een beetje een uitsmijter, ja. We gaan inderdaad bijna 10 graden naar beneden. Ja. Maar ik vind het voor de rest van de week niet slecht uitzien. Het is ook niet dat je zegt van ontzettend koud. Maar het wordt wel een stukje kouder, ja.
0: Wat ik wel vervelend zou vinden, vorige week was niet veel regen, maar het waren wel hele grote druppels.
1: Ja, en op
0: het moment dat je dan buiten moest vertoeven, dan kon je toch in een heel kort stukje kon je zeiknat worden.
1: Ik weet wat je bedoelt, ja.
0: En dat hoop ik dan weer niet. Hè. Ik hoop dat, mocht ik buiten zijn, dat het lot mij goed gezind is.
1: Maar je hebt ook paraplu's en regenpakken, hè? Die bestaan ook.
0: Ja, maar ik ga toch geen regenpak aantrekken voor mogelijk. Dan ben ik nog natter van het zweten dan van de regen.
1: Ik overdrijf met regenpak een beetje, maar een paraplu in je auto is toch wel simpel, of niet?
0: Ik kan alles in mijn auto gooien, maar ik gebruik het nooit. Mensen zeggen altijd, heb jij nog nooit een jas aan? Nee, nooit.
1: Nee.
0: Ik heb nooit een jas aan.
1: Dat is ook zo'n dingetje.
0: Ik zit ook altijd ijskoud in mijn auto in de winter. Dan denk ik, het is koud. En dan moet ik heel eind rijden om de verwarming een beetje op niveau te krijgen.
1: Ja. Maar jij bent eigenlijk ook je hele leven al gabber inderdaad. Je bent gewoon hardcore, noemen ze dat, hè? Hardcore.
0: Ja, en vergeet niet, warmbloedig, hè.
1: Warmbloedig was je ook.
0: Maar je
1: bent hartstikke gek, joh, dat jij zonder jas in de winter in de auto gaat zitten. Ja,
0: ja.
1: Maar ja, wat moet ik ervoor zeggen, weet je? Moet ik het verbieden? Ja,
0: kan niet. Ik heb, en dat vind ik bijna weer zonder geld, omdat ik ook regelmatig fiets. Ja. Dan heb ik inmiddels 3 jassen gekocht. De ene is net te lang. En dan kan je niet op een zadel zitten, want dan zit het heel
1: waardeloos. Ja.
0: En de andere is dan wel weer lekker kort. Maar dat is zo'n lijkt wel zo'n luchtbedjas, weet je wel. Het is weer erg warm.
1: Ja.
0: Dus die doe ik dan ook niet aan.
1: Moet je niet doen, zeker niet.
0: En dan heb ik er nog één en die doe ik dan ook niet aan. Dus,
1: man. Moet dat niet, dan moet je dat tweedehands zaak brengen, ja, dan, hè?
0: Nee, ik laat ze hangen, want ik heb altijd het idee, er komt nog wel een moment, zoals nu. Nu ben ik dus 20 kilo afgevallen in de laatste tijd. En dan merk ik gewoon van, ik begin het wat kouder te krijgen.
1: Juist.
0: De warmbloedigheid wordt wat minder. Maar ook dat kan zomaar anders worden.
1: Ja.
0: Dus,
1: ik ben benieuwd of we nog kritiek krijgen op het weer. Dat mensen gaan lopen schilderen. Maar volgens mij valt het wel mee. Want als ik zo kijk, de temperaturen goed. Maar die regen, ik ben met je eens, die regen moet nog even afwachten, hoor. Want die 90% scores,
0: Wij hebben het niet bedacht, laten we het zomaar even zeggen. Het weer, het overkomt ons gewoon en wij delen het alleen mee. Don't shoot the messenger.

0: circle. The circle of life, vast en zeker.
1: Ja. Ja, ik zie jou al zo zitten, 30 jaar geleden in de bioscoop bij die film The Lion King. Toen heb jij wel zitten huilen, Bas, of niet?
0: Ik kom al jaren niet meer in de bioscoop. En Lion King al überhaupt niet. Nee, dat trekt me totaal niet.
1: Elton John die heeft net zo'n mooi kaal hoofd als jij, weet je wel, toch? Of niet?
0: Hoe kom je daarbij?
1: Nee, die heeft nog een heleboel haar. Ja.
0: Hij heeft nog een hoop begroeiing en zo.
1: Nee, maar hij speelt wel net zo goed piano als jij, denk ik, of niet?
0: Misschien is hij wel wat beter nog. Nee, maar... Ik vind het wel altijd heel prettig om zijn nummer Song for Guy.
1: Oh.
0: Om die te spelen op de piano. Dat is zo'n fijn nummer om te spelen.
1: Ik denk dat ik hem wel van gehoor ken, maar ik heb hem zo niet in mijn...
0: Geweldig.
1: Moeten we niet weer gaan draaien? Misschien
0: ook. Die gooien we er zo even tussen.
1: Hey, maar speel jij piano dan? Piano kun jij wel prima spelen, toch? Of niet?
0: Ja, weet je, ik ben ooit begonnen als organist, toetsenman in een band. En dan ben je gewend om hele lichte toetsen te hebben.
1: Precies,
0: hè? En als je naar piano gaat, dan moet je even werken. Dan moet je veel meer kracht zetten.
1: Maar dat kun je ook wel. Ja.
0: Maar op het moment dat je eenmaal de charme van een piano door hebt, dan kun je welke synthesizer hebben. Leuk, al die geluiden en zo. Maar een piano, daar kan je toch echt wel sfeer mee maken.
1: Oh, serieus? Ja. Ja, met dat, die toetsen ook, met die drie toetsen onder, of met die, pedalen, hè? Met die pedalen kun je...
0: Ja, met die pedalen kan je ook doen, dan kan je bij een keyboard ook natuurlijk, maar het punt is op een gegeven moment wel dat je, zo'n piano, die moet je dan aanschaffen.
1: Ja.
0: En dan moet je zo voorzichtig mee zijn voordat je het verkeerde aanschaft.
1: Ja.
0: En dan gaat het ook nog om de buren. Hè?
1: Ja.
0: Ik vind een piano wel heel erg fijn. Nog mooier is een vleugel.
1: Ja.
0: Maar omdat ik mijn enthousiasme nog wel eens in de... tentoonspreid. Had mijn muziekleraar, die zei op een gegeven moment... Joh, het is een vleugel. Hè? Het is geen rockinstrument. Een vleugel moet je behandelen als een klassiek instrument.
1: Ja.
0: Dus daar was ik af en toe wat te krachtig. Maar dan denk ik, als je een goeie hebt, dan onderhoud je hem maar beter.
1: Op dit moment in het gemiddelde huishouden is een keyboard praktischer, weet je wel. Minder ruimte.
0: Ja, maar dan moet hij wel van alles kunnen hoor. Want anders dan... kijk, ik vind bepaalde geluiden, ik vind een Hammond geluid mooi. Dus als ik een synthesizer aanschaf of een keyboard, dan moet er een aantal Hammonds in zitten, goede Hammonds. Er moeten een aantal goede Fender Rhodes piano's in zitten, een aantal goede Wurlitzers, een aantal goede akoestische piano's. Ja, dan word ik er wel blij
1: van. Jij weet wel wat je wil.
0: Ik heb ook altijd gehad wat ik wilde, dus wat dat betreft niks te klagen. Maar, Song for Guy. Ik zal hem straks even voor je opzoeken.
1: Misschien komt hij nog langs.
0: Ja, hij komt sowieso langs. En dan hadden we... laten we eerst maar even een praatje doen. Want ik zag René, die had net nog gereageerd. We doen nog even een wakkerwordplaatje. Of een slapengaarplaatje. Of wat dan ook.

0: Eva daarover hoorde je samen met Diggy Dex. Zo, nou, dat hebben we dan gehad.
1: Van Nederlandse bodem. René die wil ook verder gaan met de Nederlandse bodem, hè? De Nederlandse pizza bodem.
0: Ja, de pizza bodem. Ja, inderdaad. Ik zeg hem, goedemorgen Bas en André. Gezellig André, jou ook weer te horen. Ik heb voor alles het mogelijk dicht. Voor als het mogelijk is om die te draaien. Een leuke plaat voor jullie. Het is Pizza Calzone van Inge Buren. Ik hoorde hem bij mijn broer en ik vond het wel grappig. Ja, ik en mijn buren, heel leuk gezelschap.
1: Oh, ja, ik...
0: Het is een cabaretmuziekgezelschap. Ongelooflijk muzikaal.
1: Waar komen ze vandaan, Randstad?
0: Ik heb geen idee eigenlijk. Ik heb ze ooit in Kampen of in Zwolle gezien en op een bruiloft. En geweldig. Ja,
1: ik ben benieuwd. Misschien ken ik het nummer, maar misschien ook niet. Pizza Calzone, dat is wel lekker hè, Pizza Calzone.
0: Het is een cover in dit geval.
1: Ja, dat zal.
0: Daar hebben ze dan textueel waarschijnlijk cabareteske weer wat veranderingen gemaakt. Maar ze maken ook hele mooie muziek gewoon. Het is een hele interessante club om eens te bekijken. Dan moet ik er wel bij zeggen dat de tijd waar ik het over had... ja, dat is wel begin in de zero's, zeg maar.
1: 20 jaar geleden zeker, zeg maar.
0: Ja, zo'n kleine 20 jaar geleden. Dus ik weet niet of ze nog bestaan en op welk niveau ze op dit moment zitten. Nee. Wat ik even ga doen is een nummer van jou even verplaatsen naar de werkmap. Mm-hmm. Zodat we die niet vergeten. En dan gaan we eens even luisteren naar de Pizza Calzone voor René.

0: Dat was hem, Enge Buren met Pizza Kazane.
1: Ja, die kende ik, ja, die kende ik wel. Leuk. Hey, van het weekend was ik in de polder. Even met een maatje, even een bakje doen ergens bij een vakantiepark.
0: Ja.
1: En weet je wat ze daar hadden?
0: Nee.
1: Een pizza-automaat, weet je wel?
0: Oké. Okay.
1: Ja, pizza-automaat kon je 3 soorten pizza's. Dat is gewoon een soort grote blokkendoos van 3x3. En dan kon je pizza bestellen. Was toen uitverkocht, hoor. Maar die maat van mij was helemaal enthousiast erover. Van, nee, dat moet ik doen. Ze hadden 3
0: die
1: soorten.
0: Automaat van jou.
1: Automaat, ja. Maar in ieder geval, maar ik dacht van ja, nee, ik wil gewoon een pizza bakker. Ik wil gewoon lekker ergens zitten en dan wil ik dat ding in de oven zien gaan. En inderdaad, dan wachten.
0: Ja.
1: En dan moet die gebracht worden. Maar heb jij verder goede... Ik bedoel, je houdt het niet meer tegen. Alles moet tegenwoordig via de automaten. Dus dat moet allemaal... alle mensen moeten weg. En dat moet allemaal via AI en automatisch.
0: Nou, ik was wel benieuwd. Ik hoor je dat zo zeggen. Het moet allemaal, je moet het zien gebeuren en de oven in zien gaan. Ja. Hoe doe je dat bij crematies?
1: Precies. Het gaat tegenwoordig ook automatisch, hè?
0: Ja, maar daar kan je ook mee kijken als je wil, hè? Dan kan je ook
1: serieus?
0: Dan kan je naar de oven toe als je wil en kijken hoe dat gaat.
1: Het wordt opgediend in een urn, weet je wel? Ja,
0: ja, maar dan moet je geloof ik wel 6 weken op wachten. Tenminste, dat was 20 jaar geleden zo.
1: Hoezo? Moet afkoelen en zo dan?
0: Nee. Ik weet, wat was nou ook alweer de reden dat mensen... Oh ja, dat mensen geen domme dingen gingen doen. Als je meteen de urn meenemen, schijnt het zo te zijn dat mensen onderweg denken... Ik gooi meteen uit het raam of ik doe dit of ik doe dat. En na 6 weken schijn je emotioneel
1: even bedenken, steviger, afkoelingsperiode, bedenktermijn.
0: Dus, nou, laatste nummer van de eerste uur alweer.
1: Yep.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
7: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschreven. We holen ons. Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
6: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
8: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Hey. Toch jongens? Hey.
6: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt op de meeste plaatsen vrij normaal. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 verderop richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Amersfoort-West 4 met daar nog eens 10 minuten op onthoud. A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein langzaam rijden over 12 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen knooppunt Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. De vertraging is ruim een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. Liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom.

0: getrouwd op 2 oktober.
1: Hé, hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de open dag.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, de opening van de tweede uur gebeurde door de Doors. Er ging weer een deurtje open na het tweede uur. Come on baby, light my fire.
1: Hammond orgeltje.
0: Ja, daar zat er weer bij. Ja, of dan Hammond was... hij had zo'n heel raar orgeltje.
1: Hij had hem natuurlijk weer wat paddenstoelen of wat acid tussen gegooid.
0: Nou, we gaan eens even kijken naar de El Japo. Die zegt bij deze maar weer even twee verzoeknummers. Hij komt met een After Sunday plaat. Dat is in dit geval Avond van Boudewijn de Groot in de uitvoering van Martin Mans. Dat wordt nog even zoeken, denk ik. En dan heeft hij nog een nummer. Nou, we gaan ons best doen. Dat gaat
1: komt
0: helemaal goed.
1: Komt goed, El Japo.
0: Dan hebben we Sean, die heeft natuurlijk ook...
1: Die is ook al binnen geweest.
0: Ja, die is ook al binnen geweest. Die had ook al verzoekplaten. Nou, daar gaan we er ook eens even eentje van pakken. Want we moeten geen stiefkinderen maken en hopeloos achterlopen dadelijk met de planning. Dus Sean Zutekau, waar je ook bent op dit moment, hier komt jouw eerste verzoekje. Nou ja, dat is een verkeerde. Deze moeten we hebben.

0: Zo'n verzoekje van Sean Zoetekouw hebben we dan gehad. En we hebben inmiddels Martin Mans ook gevonden met Avond. Het is een, ja, dat staat er wel in, de organist. Martin Mans, dus dat het een orgelversie is. Maar die, wacht even, ik zit hier van alles aan te klikken wat helemaal niet de bedoeling is. Dat is hem en we gaan hem even scherp zetten, want dan krijg je natuurlijk weer een bak aan reclame enzovoort enzovoort enzovoort op YouTube.
1: Ja, wat is dat toch? Wat is dat toch?
0: Ja, dat is. Eens even kijken. Nou, dan geeft hij dadelijk vanzelf aan. Oh, er worden wel lekkere dingen gebakken, zie ik
1: daar. Pizza gaat erin.
0: Ja. Hey, de UWV komt zomaar voorbij. En dan weer een hapje, is dat. Ja, daar hebben we hem.
1: Daar is Martin.
0: Daar is Martin Mans. Met een gigantisch verdienmodel wat betreft concerten en dat soort dingen. Dus,
1: ja, dat wist jij dan weer.
0: Ja, de gelovige wereld is een lekker geld voor het oprapen, hoor.
1: Ja.
0: En hij heeft het uitgevonden, denk ik. Komt-ie.

0: Nou, ik word er wel rustig van, Bas.
1: Ja, het is sfeervol. Dat kan je natuurlijk niet ontkennen. Sfeervol, mooie geluidjes ook uit dat orgel wat hij eruit haalt. Maar wat ik al zei, het verdienmodel van die man die staat me niet aan. Ja. Dus dat vind ik een beetje jammer. Zeker op het moment dat je dat in de christenhoek doet, dan vind ik dat helemaal uitbuiterij. Maar goed, een persoonlijke mening hebben we allemaal. Eens even kijken.
0: Waren we gebleven?
1: Ja.
0: Half negen. Moesten wij niet naar de files en zo?
1: Ja, de files ook nog. Ik zal even kijken of er überhaupt files zijn.
0: Vanochtend was het rustig, maar nu...
1: Kijk aan. Op de A1 tussen Hoevelaak en Barneveld 7 kilometer. En dan gaan we even bladeren. Dan gaan we door naar... eens even kijken of de A30 nog genoemd wordt of de A28. A28 niet, A30 niet. Dus kijk, dat schiet lekker op. En dan gaan we meteen maar door naar de headlines. André en ik zullen de headlines noemen met de bijbehorende paginanummers. En als je het hele bericht wil horen, al dan niet met een knipoog, dan graag even het nummer doorgeven. En net geen absolute meerderheid AFD 129.
0: Arjen Tuiten wint een Emmy met The Pit 104.
1: Doden bij vuurwerkexplosie Mexico 130.
0: En een Amazon vliegtuig crasht in Miami, 5 doden, pagina 128.
1: Koningin Margarethe naar het ziekenhuis 127.
0: Zelensky sprak met gezanten in Kiev 126.
1: Hellings weer wereldkampioen MXGP 638.
0: En dan een bus in Kaapverdië die een ravijn in rijdt met 25 doden, pagina 125.
1: En de man rijdt tegen een benzinepomp bij de A58 en dat is 121. Nou, we horen het verder wel wat er moet komen. We beginnen straks met 104, want daar zit een abonnement op.
0: Zeker.
1: En ondertussen gaan we meteen maar even verder met het tweede plaatje van El Chapo. Dan hebben we namelijk dat ook gehad weer. En dat is deze.

0: Don Henley was dat, bekend van de Eagles. En ik heb hem ooit opgeslagen als nummer 1. En omdat ik de titel niet wist, ik had alleen maar mp3's. En ja, dan hoor je nummer en denk, oh, wel leuk nummer. Maar laat ik maar nummer 1 noemen.
1: En die hoe heette die in je lijst? Wat? Nummer 1.
0: Ja, nummer 1.
1: Nummer 1.
0: Ik heb dan waarschijnlijk gewoon een map met mp3's gekregen. En er stonden geen titels bij, alleen maar de nummers.
1: Ah,
0: en dan van de 14 pakte ik de 4 uit.
1: Dat kan echt niet, Bas. Dat moet beter. Maar The End of the Innocence, zo heet het waarschijnlijk, of niet? Nummer, of niet? End of Innocence.
0: Ik weet het niet. Nummer 1 heb ik erbij staan. Ja. Maar waar haal jij The End of the Innocence
1: Nou, vanuit? Dat hoor ik zo in dat liedje. The End of Innocence, daar heeft hij het over.
0: Okay.
1: En daar kan ik het ook uren over hebben. Er is niet veel, we gaan zo weer naar het nieuws. En dan kunnen we misschien wel concluderen dat er niet veel onschuld meer over is in Nederland. Nee,
0: want we gaan naar pagina 104. Daar hebben we een abonnement op staan. Wil je hem even doen?
1: Ja, dat is nog wel een redelijk positief bericht. Want dat gaat over Arjen Tuiten die een Emmy wint met de Pit. En Arjen Tuiten is een Nederlandse grimeur. Die heeft een Emmy Award gewonnen in Amerika voor zijn werk aan een aflevering van de medische serie The Pit. De 45-jarige Nederlander leverde voor de laatste aflevering van het tweede seizoen een realistische model voor een keizersnede. Kijk eens, Arjen Tuiten zegt tegen het persbureau ANP dat hij erg vereerd is met het winnen van de belangrijkste tv-prijs. The Pit is in totaal genomineerd voor maar liefst 25 Emmy's. Tuiten werkt al decennia in Hollywood en in 2018 werd hij voor de film Wonder genomineerd voor een Oscar. 2 jaar later volgde weer een nominatie, toen voor Maleficent 2 met Angelina Jolie. Ja. Dus dat weten alle kindertjes daar ook weer hoe een keizersnede gaat.
0: Ja. Maar het is een realistisch model voor een keizersnee. Is het dan een soort maquette, zeg maar? Een pop of een...
1: Ik wil het niet eens weten, Bas.
0: Nee,
1: ik,
0: het lijkt me ook geen filmpje, maar...
1: De zaken beginnen bij mij al een beetje naar boven te komen als ik het woord keizersnede... Lees.
0: Nou, toevallig had ik het er dit weekend nog over. Ik bedoel, tegenwoordig een keizersnee, die wordt over dwars gemaakt. Hè?
1: Oh.
0: Een klein streepje gemaakt, is hier bijna
1: niks
0: meer van.
1: Ja, valt wel mee tegenwoordig.
0: Mijn moeder bijvoorbeeld, die had nog een ouderwetse keizersnee.
1: Dus dat is van noord naar zuid of zo?
0: Van
1: of
0: boven naar beneden. God, dus zeg maar vanaf de navel tot in je kruis, min of meer.
1: Echt waar.
0: En als je dan wat dikker wordt later, dan heb je dus eigenlijk gewoon een bips van voren. Een echte, hele, echt.
1: Ja.
0: Dat zag er niet uit. Dus wat dat betreft snap ik wel dat ze hem over dwars hebben gemaakt.
1: Dan krijg je gewoon extra mond erbij.
0: Ja. Een smiley.
1: Nee, maar het is tegenwoordig droogt het wel wat fraaier op allemaal. Dat bedoel je of niet?
0: Dan had ik wel gezegd, droogt tegenwoordig wat fraaier op.
1: Maar jij hebt je moeder dus verminkt bij de geboorte? Of was het je broer?
0: Nee, ik was het. Bij mijn broer precies hetzelfde weer. Dan moest het weer gebeuren.
1: En je moeder heeft je toch liefdevol opgevoed?
0: Ja. Ze heeft er alles aan geprobeerd om me weg te krijgen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Zij was helemaal niet op de hoogte van wat er allemaal gebeurde. Mijn vader, die viel flauw.
1: Ja, dat kan ik me dus voorstellen.
0: En mijn moeder dacht, ach, hij heeft toch nog een hele softe kant. Wat een fijne man is het toch eigenlijk dat hij flauw valt. Ja. Maar ze hadden net tegen hem verteld, we proberen de baby eruit te krijgen en proberen de moeder te redden. Desnoods halen we de baby en stukken eruit, weet je wel. Hadden ze hem net verteld. Dus hij ging onderuit en mijn moeder dacht, ach, wat een lieve man.
1: Ja.
0: Dus die wist helemaal niet wat er allemaal op haar afkwam.
1: Iedereen
0: dus,
1: leeft in zijn eigen wereld op zo'n moment,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, precies.
1: Maar jij ook, jij kwam ter wereld. Ja.
0: Ik zag het licht van naar buiten en ik denk, nou, daar moeten we naartoe, hè? Dat is de tunnel. De tunnel aan het begin van het leven, daar komt die. En toen dacht ik meteen, ik moet mijn bucketlist ook eerst mee beginnen en niet mee eindigen. Dus is een goede keuze.
1: Heerlijke verhalen op de maandagochtend.
0: Ja, op de maandagochtend. Om Jaap zijn neus is blauw.
1: Oh, dat nog.
0: Komt van John Zutekouw en zal me niks verbazen dat over om El Chapo gaat. Maar die hebben nog wel eens van die muzikale boodschappen naar elkaar toe.

0: Zo, nou, dat verduidelijk ik al. Japo die ziet herkenningspunten in het gebeuren. Dus eens even kijken, laten we dat er even bij pakken. Japo, waar ben je weer? Daar ben je. Eens even kijken, daar bouwden ze toen ook een rits in, toch? Het, die keizersnee. Ja, waarschijnlijk waren de ritsen toen op, denk ik. Ik heb nooit een rits gezien.
1: Was te duur.
0: Voor een eventuele volgende, hoor. Ja, dat was wel makkelijk geweest, ja. Er zitten wel kernen van waarheid in het nummer van Els Japo, van Ome Jaap. Dus,
1: maar hij wijt er niet over uit. Verstandig genoeg wijt er niet over uit.
0: En René zegt, grappig nummer dit van Toch Waltz. Deze kende ik nog niet. Nee. Hij heet ook Tom niet, maar Tol Hans René.
1: Wel een Nederlander, toch? Dan niet?
0: Ja. Of wij pagina 125 willen voorlezen.
1: Ja, we hebben er nog een paar doorgekregen.
0: Ja.
1: 125, buitenlands nieuws.
0: Nou, doe maar even.
1: Ja, buitenlands nieuws gaat over Kaapverdië, want daar is een ongeluk gebeurd. En dat is op het eiland Fogo. Er zijn zeker 25 inzittenden om het leven gekomen op dat eiland. En bij dat ongeluk. En ook raakten 12 inzittenden ernstig gewond. De bus zat vol met middelbare schoolleerlingen. De president spreekt van een catastrofe. De bus raakte rond 9 uur in de avond lokale tijd van de weg. Stortte in een 30 meter diepe ravijn. Kwam daarna in een beek terecht. En die is lastig bereikbaar. Wat de reddingswerkzaamheden extra bemoeilijkte. De lokale autoriteiten zeggen dat de busreis niet was georganiseerd door de scholen, maar door de buschauffeur zelf. En dat deed hij altijd aan het begin van het schooljaar. Ook de buschauffeur is om het leven gekomen. Ja.
0: Ja, en dan best zo'n zinnetje als van het werd niet door de scholen georganiseerd, maar door de buschauffeur. Daar zie ik de schuldvraag alweer voorbij komen. Hè? De verzekeringspartijen worden alweer ingedekt en zo. Ja, maar of dat zo is, weet ik natuurlijk niet. Maar
1: ze worden niet gespaard op Kaapverdië. Dat blijft toch een hard leven voor die mensen daar, ja, die Kaapverdianen. Ja. Maar ik zou toch maar zeggen, blijf toch maar op je eilandje. Want hier in Nederland is het ook niet alles. Hè. Ze willen graag hierheen komen, hè, die Kaapverdianen. Rotterdam, Amsterdam. Maar ik zou zeggen, joh, blijf lekker daar. En doe een beetje voorzichtig aan met die bussen de volgende keer.
0: Ja, en de volgende keer bij het WK voetbal maken jullie een goede kans. Want ze hebben het heel goed gedaan.
1: Ja, deed het goed, hè?
0: Ja, ze deden het heel goed. Het is ook misschien een leuk vakantieland ook. Kaapverdië heeft me altijd op mijn lijstje gestaan. Ik ben er nooit terechtgekomen.
1: Bij mij ook wel, ja.
0: Maar dat had te maken met toen ik nog op Groot Immers werkte. Had ik een paar Kaapverdianen in de klas. En dat waren hele leuke gasten, joh.
1: Vrolijke gasten, ja.
0: Vrolijke gasten, energiek, ongelooflijk atletisch en zo. Maar ook lekker relaxed, heel chill.
1: Ze hebben ook aparte muziek daar, ja. Die moeten we misschien ook maar eens opzoeken, ja.
0: Ik heb maar even muziekje van Douwe Bob erbij gepakt. Want die heeft reclame gemaakt voor zo'n uitzendbureau.
1: Ja.
0: En dat was dit nummer.
1: Lekker op vakantie. All right.

0: Douwe Bob waar dat smit, ja, the world's our home. Ja, te zien in een reclamefilmpje over een
1: vakantie,
0: een reisbureau.
1: Vakantiediscounter.
0: Ja, ja, zo mag je het wel, wel noemen.
1: Dat was hem, hè?
0: Nou, maar, dan zetten we even weer een nummertje van jou klaar. Want,
1: ja, wat voor een.
0: Ja, nou,
1: maak je borst maar nat.
0: Oh, wacht even. Hier gaat wat mis.
1: Loopt allemaal door elkaar heen.
0: Ja, joh. Dat.
1: Die Douwe Bob heeft trouwens weer een knijter van een hit nu, hè, met een country nummer. Heb je dat al gehoord?
0: Nee, heb ik nog niet gehoord.
1: Nee, die zet ik dan wel op mijn lijst. Hij gaat helemaal een beetje richting Waylon-achtig.
0: Ja.
1: Country. Ik vind hem wel mooi, maar die komt ook nog wel een keer langs.
0: Ja. Goed, dan volgende bericht. Pak hem weer even.
1: Ja, we zijn bezig met teletext en nu zijn we aanbeland bij pagina 127. Ook weer buitenlands nieuws over koningin Margarethe. Dat is de Deense, niet de Noorse, maar de Deense oud-koningin Margarethe. 86 jaar. Is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze is onwel geworden en ze heeft volgens het Deense koningshuis een bloedophoping in haar heup. Ze is licht uitgedroogd. Wordt behandeld, blijft een week ter observatie in het ziekenhuis. Het Deense koningshuis meldt dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Margarethe is sinds 2024 geen regerend vorstin meer van Denemarken. En kan door deze complicatie niet aanwezig zijn bij de uitvaart van de Noorse koning Harald V in Oslo. Hij overleed eind vorige maand op 89-jarige leeftijd na jaren te hebben gekampt met meerdere problemen met zijn gezondheid.
0: Ja, en dat eens even kijken dat... het gaat wel even hard daar in Scandinavië.
1: Ze krijgen klap op klap. Die hete zomer. Ja, ze zijn die hitte ook niet gewend. Hè. Het wordt daar ook 40 graden in de zomer tegenwoordig. Het warmt allemaal op. En die oude mensjes die vallen allemaal bij bosjes
0: om. Ja, en Trump die fokst natuurlijk op met ik wil Groenland.
1: Ja, precies, dat ook nog.
0: Dus dat komt er ook nog bij. Ja.
1: Stress en spanning voor die oude mensen.
0: Ja, en terwijl het altijd zo lekker cool was daar in Scandinavië. Ja. Maar dat is dus nu wel over.
1: Hete tijden.
0: Kijk, en dan wilde René volgens mij nog een pagina. Dan zetten we die alvast klaar voor dadelijk. Even kijken, volgens mij 128 denk ik. Ja, 128. Nou, die zetten we klaar. Maar we gaan eerst weer even een muziekje doen.
1: Zeker weten.
0: En dat, die komt van jouw lijst. Zit er nog een verhaaltje bij? Of,
1: Nou ja, ik bedoel stoelen vast, stoelriemen om en gaan.
0: Oké.

0: ooit verliefd geweest op een Gabber Girl?
1: Wie, ik?
0: Ja, jij?
1: Nee, nooit.
0: Nee, want ik vond dat altijd wel. Ik vond het eigenlijk wel heel sexy. Maar goed, ik was...
1: Wat was er sexy aan?
0: Ja, die opgeschoren... Gabbermeisjes hadden altijd die haren opgeschoren. Die jongens waren allemaal helemaal kaal. Maar die meisjes hadden dan vaak nog wel een soort strakke paardenstaart. Maar dan wel deels opgeschoren. Ja, ik heb daar hele goede herinneringen aan. Nee hoor, geintje. Maar, nee, maar ik herinner me
1: dat
0: wel.
1: Ja, je weet dat ik het dan wel weet, hè? Bedoel,
0: ja, nee, precies. Dan ga je weer door. Nee, maar gewoon dat je wel eens... daar zat ik in de trein naar Enschede, naar mijn studentenflatje. En dan zat ik 's ochtends netjes om 8 uur in Amersfoort daar op station. En dan kwam er zo'n trein aan, weet je wel, uit Amsterdam. Van zo'n terrorfeest. En dan kwam er zo'n 200 van het beste product van Nederland uit de trein zetten.
1: Ja.
0: En daar zaten dan van die meisjes tussen. En ik, ja, dat is een herinnering die is in mijn hersenen gebrand. Op de een of andere manier vond ik dat toch aantrekkelijk. Maar ik denk dat ze me... Ja, ik durfde nooit met die mensen te bemoeien, want... Ja, weet je wel, die ogen stonden heel groot. En nee, ik sprong zelf snel de trein in naar Enschede en...
1: Wegwezen, dacht je.
0: Ik verdrong mijn verlangen.
1: Het was dus eigenlijk meer een angst dan een verlangen,
0: zeg maar. Het was een heerlijke mengeling van angst en begeerte. En,
1: ja. Er zijn mensen die daar inderdaad heel goed op gaan, op angst en zo.
0: Angst is een van de diepste...
1: Opgeschoren meisjes, dat waren jouw types. Kort samengevat.
0: Je snapt hem, ja.
1: Ja. Nou, meestal is het met dat soort types dat het fout afloopt. En Dolly Parton, ja. Daar is het 2 weken geleden fout mee afgelopen.
0: Oh ja. Ja.
1: En die had nog een nummer wat ik nog niet gedraaid had toen. En die kom ik net tegen. Ik denk, nou ja, hoeveel relaties gaan er nu wel niet naar de Ratsmodee?
0: Ja, zo'n beetje alles. Ja,
1: alle relaties tegenwoordig. Dus ja, dan mag dit nummer van Dolly eigenlijk helemaal niet ontbreken. En ze doet alsof ze bij Lingo is.
0: Ik ben benieuwd. Ze is wel helemaal hot and happening. Ja, ze is gewoon de rising queen.
1: Ja, hot and happening. Ja. Nou, dan komt ie hoor.
0: Huh?

0: De Lingo Versie.
1: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
7: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bundesrepublik Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
6: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
8: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
6: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is alweer aardig aan het oplossen. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is nog wat extra vertraging. Tussen Stroe en Hoevelaken nu 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht langzaam rijden over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en Knoopend Hattermerbroek langzaam rijden over 7 kilometer en je bent daar 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Coco met Call It Love. En Poco was dan weer een tegenhanger van de country rock bands van destijds. Had je de Eagles, had je de Outlaws, had je Marshall Tucker Band en Poco.
1: Ah.
0: En dat was Oost- en Westkust en dat ging dan tegen elkaar op. Later werd dat, Tupac en zo, en die schoten elkaar hartstikke dood. Maar dat deed deze dan nog niet.
1: Nee.
0: Poco.
1: We waren nette jongens.
0: Ja. We moesten nog een headlinetje lezen van...
1: Laatste.
0: Oh. Ja, een laatste. Doe jij hem weer even, want ik heb even een storing in mijn ogen.
1: Oh, kijk, ja, dat kan gebeuren. Dan gaan wij inderdaad naar de laatste pagina, 128 die aangevraagd is. En dat gaat over dat Amazon-vliegtuig die gecrashed is in Miami. 5 doden maar liefst. Een vrachtvliegtuig van de webwinkel Amazon is doorgeschoten bij een landing in Miami. Dat gebeurde aan het einde van de landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen en 5 mensen zijn omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Onduidelijk is of de slachtoffers aan boord waren van het vliegtuig of dat zij in die auto's zaten die zijn geraakt door het vliegtuig. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd helemaal stilgelegd en inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open.
0: Een Boeing 767, dat is een kleinste vliegtuigje niet, hè?
1: Nou, dat is wel een flinke jongen.
0: Een flinke jongen. Ja. En dan denk ik 5 mensen die dan overleden zijn. Maar ze weten niet of ze in het vliegtuig zijn. Nou, het lijkt me toch dat in ieder geval, als het een vrachtvliegtuig was, dat er in ieder geval 3 piloten ingezeten hebben.
1: Nee, maar hij is een weg opgeschoten.
0: Ja.
1: Dus met auto's. Dus ik denk dat het, toch...
0: Nee, maar ze zouden toch moeten weten hoeveel er in dat vliegtuig hebben gezeten.
1: Ja, zijn er niet
0: ze
1: veel.
0: Ze dat niet weten, nee. Ik ga er vanuit 3 en dan zouden er 2 op de weg. Maar het kan ook andersom.
1: Ja, heftig nieuws. Die Amazon die wil zo graag pakketjes bezorgen dat ze zelfs met de grote vliegtuigen de weg op rijden, weet je wel?
0: Ja, ja,
1: het,
0: ja.
1: Het moet wel op tijd, Bas. Het
0: ja,
1: moet,
0: dat weet ik, maar ja, met een vliegtuig bij de buren kun je ook niet overal aankomen natuurlijk.
1: Het gaat gewoon
0: pakketjes
1: gebeuren.
0: Bezorgen, dus ja, nou goed, dat dus. We gaan weer even naar een nummer van jouw lijst.
1: Oh ja, Jackie Graham.
0: Yep.
1: Ja, dat is jaren 80 op zijn best, hè?
0: Jaren 80 op zijn best.

0: Zo, ja, Jackie mooie, Graham.
1: Ja. Een club, track uit de jaren 80. Dit werd in disco's gedraaid en zo.
0: Ja. Goed, dan gaan we nog even kijken. Had jij nog een headline waarvan je zegt, ja, nou, daar wil ik nog even...
1: Nou, ik vond het leuk dat Miami al werd aangevraagd. Was niet het leukste nieuws uit Miami met het Amazon vliegtuig. Maar ik zag er verder niet zo ontzettend veel tussen staan. Jij wel?
0: Nee, ik heb het...
1: De Krakatau komt nu weer voorbij. Problemen met Krakatau bovenaan.
0: Ja,
1: wat is die Krakatau? Dat is in Indonesië, denk ik.
0: Ja, dat is een vulkaan. Die is dan weer uitgebarst en hij is er weer een zooitje
1: in de lucht. Die had er weer zin in. Nou,
0: ja, dus,
1: laat hem lekker uitbarsten.
0: Ja, precies.
1: Het wordt tijd dat wij eens een keer gaan uitbarsten, of niet?
0: Nou, ik denk dat Fred van BNB voor Liefde, die staat op uitbarsten.
1: Oh, wat heb jij... jij volgt dat?
0: Nou, ik min of meer word ik een beetje gedwongen,
1: zeg maar. Ja, je kijkt mee, hè? Dat
0: ik
1: was
0: kijk
1: het.
0: Mee.
1: Maar vertel, want ik...
0: heel in het kort...
1: Fred. Ja.
0: Fred is een kunstenaar, maar Fred durft niet te zeggen dat hij eigenlijk graag van Bill wil. Hij heeft dames uitgenodigd en dan wil hij eigenlijk meteen bespringen. En dat moet meteen... En ze moeten ook meteen knettergek zijn op hem en dit en dat.
1: Verliefd.
0: Alleen hij brengt dat dan kunstzinnig en is geen touw aan vast te knopen voor die dames. En die reageert dan precies tegenovergesteld. En dan wordt hij heel... Wordt het een hork eigenlijk.
1: Oh, een hork, ja.
0: Dan gaat hij reageren van, ja, je voelt het niet, je snapt het niet, je bent niet flamboyant genoeg. Het is, ik heb het idee dat ik met mijn oma op pad ben. Dan gaat hij echt hele beledigende opmerkingen maken.
1: Hij kan beter gaan bodypainten of zo, weet je.
0: Ja,
1: hij moet een beetje slim aanpakken.
0: Dat doet hij dan ook, dat wil hij dan ook. Maar de bedoeling is dan wel, ja, maar gaan wij all the way? En dan denk ik, joh... Het ligt er zo dik bij bovenop. Heel Nederland weet dat jij jurk hebt aan je piemel.
1: Ja, ja.
0: Zonder je even 12 seconden af.
1: Ja.
0: En maak het karwei klaar zelf of wat dan ook. Of zeg gewoon wat op staat, weet je wel.
1: Ja, ja.
0: Want die dames die hebben echt... En je vreest dan. Gelukkig heeft geen enkele dame toegegeven.
1: Nee, zijn ze allemaal het huis uitgelopen? Of
0: ze zijn allemaal weggelopen.
1: Heeft hij niks meer over?
0: Hij heeft niks meer over. Nee, want je weet gewoon, zo gauw ze daarop ingaan, is het ook klaar voor hem. Want,
1: dat.
0: Het is zo...
1: Hoe lang loopt het nog? Wanneer is het afgelopen?
0: Deze week.
1: Oh, dus...
0: Donderdag is al de reunie.
1: Nou, dan moet Fred opschieten met zijn missie. Weet
0: nee,
1: je wel?
0: De laatste dame is vertrokken.
1: Oh, dus hij heeft geen kans meer.
0: Nee.
1: Arme Fred, hij zei
0: dan ook elke keer, dan zei die dames, nou, en dan kunnen we misschien daarna in Nederland afspreken. En dan zei Fred, nee, nu of nooit.
1: Dat vind ik wel mooi, nu of nooit. Ja,
0: nu of nooit.
1: Lekker voor het blok zetten, die vrouwen.
0: Nou, dan zei die vrouwen nooit. En dan baalde Fred weer. En dacht hij, oh shit. Nou,
1: welke leeftijdscategorie hebben we het over bij die man?
0: Bij die man, die is 60 ongeveer. En die heeft het erover dat hij nog 200 maanden wil leven. Dus hij wil geen minuut te lang wachten. Het moet allemaal nu gebeuren. Ja. Want hij heeft nog maar 200 maanden.
1: Ja. Een kerel zeg, ja.
0: Knettergek, jongen.
1: Het schijnt dat de dames
0: knettergek.
1: Van de dames van de Rock Basement genieten er ook van, hè, geloof ik. Die zijn ook helemaal weg van. Ja.
0: Dat weet ik niet, is dat zo?
1: Ja, die hoor ik. Maar ik weet niet of het zelf programma is. BNB voor Liefde heb je het over, toch? Niet?
0: Ja.
1: Nou, wij hebben ook weer genoeg reclame gemaakt hier, denk ik, op de maandagochtend voor het programma. Ja,
0: ja
1: dat, ik ga meteen kijken.
0: Huh? Ja, het is ook een beetje afgelopen. We gaan door naar, we zitten in september Grass.
1: Ja, dat was wel toepasselijk, hè?
0: Ja.

0: Lie Down. James Taylor, ja, jaren 70 zang het. 60 misschien wel.
1: Ja, en dit is een nummer van, ik denk, een jaar of 20 geleden.
0: Oh, op, 20 jaar dan?
1: Ja, dit is een wat recenter nummer.
0: Yeah.
1: Van het album October Road. September Grass op het album October Road. Leuk, hè? Ja,
0: ja, hoe bedenk je het? Hè?
1: Maar nee, vanmiddag nog even snel op het September Grass liggen. Want vanaf morgen is het, kan het niet meer. Hè? Dan wordt het allemaal weer nat en kil en koud en gaat waaien.
0: Nou, en dan wordt het op 11 en 12 september veranderd. Harderwijk nog eens een keer in een groot straatspektakel in een openluchtpodium met Strabant. Het is één groot openluchtpodium, twee dagen vol straatspektakel. 11 en 12 oktober, men kan straattheater ontdekken, circus, acrobatiek en muziek in de binnenstad. Het festival is gratis toegankelijk. 11 en 12 september, komende vrijdag en zaterdag dus. Dan blijven we even in Harderwijk tijdens de Open Monumentendag. Klassiekers op de Vismarkt in Harderwijk. De Oldtimer Club Harderwijk is op zaterdag 12 september aanwezig tijdens de Open Monumentendag op Vismarkt in Harderwijk. En vanaf 10 uur worden daar de verschillende klassieke auto's opgesteld en getoond aan het publiek. Zien we daar nou een DAFje?
1: Ja.
0: Een DAFje, lijken die best wel een beetje op die trabantjes.
1: Zo, dat nu het zegt.
0: Ja. Oud materiaal, joh.
1: Die kever daarachter vind ik mooi, ja.
0: Ja, maar dat is dus op 12 september dus. Ook Open Monumentendag. Nog blijven we even in Harderwijk. Het schilderij van Henk Schiffmacher is nu eigendom geworden van Stadsmuseum Harderwijk.
1: Doe maar.
0: Dus die hebben weer de collectie weer wat kunnen uitbreiden. En gefeliciteerd daarmee, Stadsmuseum Harderwijk. En dan gaan wij weer even naar een muziekje. En ik zag hem op jouw lijst staan.
1: Wou je de lange versie draaien of wou je een radioversie draaien?
0: Oh, maakt niet uit, dat is goed uit te zeggen. Ik had nog helemaal niet gezien.
1: Ik weet niet hoeveel tijd we hebben, maar
0: we hebben tijd zat. We hebben tot 12 uur dus.
1: Mag jij dat? Dan gaan we gewoon voor de volle bak.
0: Dan gaan we de volle bak. Hoppa!

0: Michael McDonald met Sweet Freedom horen we. In de lange versie 7 minuten 59, 39, wat staat er precies?
1: Doe maar.
0: Ja, nou ja.
2: Voor de film Running Scared, ken je die film?
0: Running Scared?
2: Nee,
0: nee,
2: dat niet gezien.
0: Nee, ken ik niet. Er zijn zoveel films die ik nog moet zien. Nee. Maar ik heb er nu weer in te pakken, jongen, wat een zieke film zeg.
2: Een film van...
0: Een serie.
2: Serie. Want jij bent meer van de series dan de films, geloof ik.
0: Als het leuk is, dan dat wisselt. Maar dat hangt een beetje vanaf hoeveel ik vrijgezel ben in een periode. Als mijn partner heel veel nachtdienst heeft of heel veel moet werken, dan vind ik een serie wel leuk. En als ik korte momentjes heb, dan vind ik een film wel weer leuk.
2: Ja, precies. Dus, je wisselt af. Ja, ik dacht, je bent helemaal hardcore series in binge.
0: Nee, ik ben nooit ergens hardcore.
2: Maar wat ben je tegenaan gelopen? Ik ben wel benieuwd.
0: Mr. Mercedes.
2: Mr. Mercedes? Hey, is dat de vers van de pers allemaal?
0: Ik weet niet hoe oud het is, maar het staat al heel lang op mijn lijst. Dat ik denk, ik moet er eens naar kijken. En elke keer denk ik van nou, 3 seizoenen. Wow. Ik weet nog niet. En de plaatjes erbij waren nou niet meteen dat ik denk van...
2: je werd naar binnen getrokken.
0: Maar ik ben eraan begonnen. Toen dacht ik, waarom heb ik daar zo lang mee gewacht? Maar dan had ik met Breaking Bad ook. De hele wereld had het over Breaking Bad.
2: Ja, hoeveel seizoen is dat? 8 of zo?
0: Dat is 5.
2: Of 5, dat valt mij.
0: Maar daar hadden ze het over al heel lang. Ja. En ik heb jaren gewacht voordat ik daarnaar keek.
2: Ik heb nog steeds niet gezien. Nee.
0: En vaak is het ook, als iedereen het erover heeft, dan ga ik niet kijken. Want dan denk ik, dan doe ik iets wat anderen willen. En daar heb ik helemaal geen zin in.
2: Nee, maar Breaking Bad schijnt echt een aanrader te
0: zijn.
2: Ja,
0: dat is echt. Toen ik hem helemaal gezien had, dacht ik ook, waarom heb ik daar zo lang mee gewacht?
2: Hoop er mee te beginnen. Maar vertel, Mr. Mercedes, waar gaat het over dan?
0: Mr. Mercedes. Gaat over een jongen die dusdanig zijn opvoeding, ik durf het op de radio allemaal niet eens te vertellen. Oh. Want niet dat ik het niet durf te vertellen, maar ik denk dat heel veel mensen daar slecht tegen
2: kunnen. Pas op.
0: In ieder geval, die jongen die is dusdanig opgevoed dat hij gewoon ziek is in zijn hoofd. Ja. Aan de ene kant is hij hartstikke gestoord. En aan de andere kant is hij een computertech die van alles weet. En die besluit op een gegeven moment voor zijn persoonlijke gerief. Aha. Echt een persoonlijk gerief. Echt, en dan in de breedste zin van het woord. Dus ook seksueel en zo. Ja. Om met een dikke vettige jatte Mercedes... om een groep mensen op een groep mensen in te rijden. Oh. Wat tegenwoordig helemaal in is.
2: Ja,
0: dat
2: is helemaal hot. Ja,
0: daar maakt hij 16 doden en 48 gewonden. En hij wordt niet gepakt, hè, want hij is super slim.
2: Ja, hij is slim,
0: hartstikke slim. Maar hij, hij heeft daar filmpjes van gemaakt. Heeft allemaal zelf gefilmd. En dan is er een niet zo propere man die is gepensioneerd... rechercheur.
2: Ah, kijk, ja.
0: En die is min of meer stuk gelopen op dat hele avontuur, zeg maar.
2: Ja.
0: En die heeft na 2 jaar zoiets, als ik mijn leven nog een beetje zin wil geven, dan moet ik die vent zien te pakken.
2: Precies, ja.
0: En die beginnen dan een strijd tegen elkaar. Die dader weet wel wie de rechercheur is.
2: Precies, ja.
0: Maar de rechercheur weet niet wie... dan ontspint zich een spel en daar wordt dan langzamerhand uitgelegd waarom die ene zo gestoord is.
2: Ja, precies.
0: En die andere zo daar bovenop zit. Ja. Dat je denkt, man, wat is... Het is allemaal waar, ik geloof het meteen. Want al die dingen die daar gebeuren, die hoor je in de hedendaagse maatschappij ook.
2: Dus psychologisch zit het goed in elkaar, zeg maar.
0: Het zit goed in elkaar, maar het is ook keihard en ziek.
2: Ja.
0: Maar ook niet zo dat je denkt, dit heb ik nog nooit gehoord. Nee, ze proppen het allemaal in een verhaal, waardoor je denkt, man, wat een zieke serie is dit, joh. Maar wel zo dat je het wil blijven volgen, want er wordt niks gespaard.
2: De mens wordt niet gespaard.
0: Nee, en de mens als ook wezen. Niet nette beelden of zo, wat dan ook. Als je die filmpjes ziet, hoe die van binnenuit dan die massa... Ja, dat doen ze waarschijnlijk met AI en zo.
2: Nou. Ja, massa is kassa. Hè?
0: Ja, hoe die massa plat rijdt en dat soort dingen. Nou ja, goed. Hoe dan ook. Mr. Mercedes.
2: Ja,

0: Direct met you and I.
1: Lekker dromerig. Hey, ja. El Chapo had het nog even over zijn hond, of niet? Dat was al een half uurtje geleden of zo.
0: Weet ik niet, had hij het over zijn hond? Ja.
1: El Chapo, die had het over Daisy. En heeft hij daar
0: dat
1: nog
0: was
1: wat...
0: Een hond?
1: Ja, dat weet ik niet. Even kijken naar dat... kun je dat berichtje erbij halen? Die laatste appje
0: even
1: van...
0: Even kijken, laatste stukje.
1: We snapten dat niet. Daisy, vraagteken.
0: Heb je vier voeten vernoemd naar zowel haar als naar de buurvrouw van de oude deel? Dus ze hebben een hond. Die of een viervoeter in ieder geval. Ja. Maar ik weet nog steeds niet wie Daisy dan is.
1: Nee, heeft hij Daisy in een nummer gehoord?
0: Een persbericht. Ik weet het niet.
1: Het is alweer een uur geleden.
0: Ja, het had te maken met dat we het over Margaret uit Denemarken hadden. Ja. Maar in die omgeving, in die contraien, zeg maar.
1: Daisy is ook, geloof ik, een soort roos of zo, hè? Ja, Daisy. Dat betekent een soort bloem.
0: Een madelief. Een Margriet. Margriet.
1: Het zal die Margaret van Denemarken geweest
0: zijn. Dat zal het zijn. Margaret.
1: Die associaties in de bovenkamer van El Chapo. Dat is, die man die zit te veel in Mexico.
0: Ja. Nou, samen vormen we het grootste koor van de Veluwe zaterdag 26 september tijdens Wildgroei in Putten. En dat is om 1 uur mensen kunnen zich aanmelden. Maar Monique Haarman komt namens het koor binnenkort hier in het ochtendprogramma even vertellen wat precies de bedoeling is. En hoe dat dan allemaal gaat en hoe je daaraan mee kunt doen. Dus hou je oren gescherpt en wees erbij wanneer nodig. Dat is in ieder geval al duidelijk. Dan gaan we weer even naar beoordeel veiligheid en toegankelijkheid van Putten met een nieuwe voetgangersmonitor in een donkere straat waar voetgangers zich 's avonds onveilig voelen. Een stoep die moeilijk toegankelijk is met een rollator of juist een route waar wandelen prettig en comfortabel is. Inwoners weten vaak precies welke plekken in hun gemeente goed gaan en waar verbetering nodig is. Met de Nederlandse voetgangersmonitor wordt deze ervaring nu op grote schaal in kaart gebracht en ook in Putten. Lijkt me een goed plan.
1: Nou, daar kunnen wij geen spel tussen krijgen. Lekker melden maar weer.
0: Maar ja, je moet wel zeker van zijn dat mensen het ook melden. Hè? Want als mensen het niet melden, dan kon het maar zo zijn dat je ergens loopt.
1: Dan gaat vanzelf iemand op ze snuffert en dan worden ze weer boos. En dan wordt dat tegeltje wel weer gemeld, hoor.
0: Ja.
1: Of ze komen vast te zitten in de sloot met de rollator.
0: Ja, maar, en dan moet je wel, hè.
1: Dan moet je bellen.
0: Actief bewegen en ontmoeten tijdens de Handbike Tourtocht Noord-Veluwe. Dat de buurtsportcoaches van Noord-Veluwe organiseert op zaterdag 19 september. De Handbike Tourtocht door het prachtige landschap van de Noord-Veluwe. Organisatie roept handbikers uit de regio en daarbuiten op om deel te nemen aan deze sportieve dag. En waar kunnen ze zich dan melden? Dat is dan weer zo'n link. Het handigste is om even naar het aanmeldformulier te gaan. En dat vind je dan weer bij Putten, deputtenaar.nl. En dan... mooie
1: dat,
0: kop dit, hè?
1: Dat is er eentje voor mij, hoor.
0: Doe maar dan.
1: Oh, ja, zeker, ja. Nou, ik ben zelf niet zo van dat vuurwerk. Ik ben blij dat het verboden is. Maar Putten houdt deur op kier voor vuurwerkshows. Maar maakt het bijna onmogelijk. Dus ja, wat willen ze nou, hè?
0: Ja, ik vind als het landelijk verboden is, moet je de deur niet op een kier houden. Putten en zegt, als je de kier houdt, moet je niet zeggen van we maken het bijna onmogelijk.
1: Wou jij nog meer inzoomen op dat bericht?
0: Ja, zoom maar even wat meer in.
1: Want we zijn dus in Putten aanbeland. Het gaat over vuurwerk. En Putten zegt niet keihard nee tegen georganiseerde vuurwerkshows tijdens de komende jaarwisseling. Maar in de praktijk lijkt toestemming bijna onmogelijk. Burgemeester Henk Lamboy heeft beleidsregels vastgesteld waarin staat dat het uitgangspunt is geen ontheffingen verlenen. Alleen als een organisator aan een lange lijst van zware eisen voldoet, kan daarvan worden afgeweken. Ja, het is toch werkelijk. Het is toch... Nee, ik word hier inderdaad een beetje misselijk van. Verbied het nou gewoon. Kies nou gewoon. Nee of ja, weet je wel?
0: Ja.
1: Laat ze staan
0: ook
1: straks met z'n allen bij die voetbalvereniging. Staan ze allemaal in het weiland. Allemaal vuurwerk af te dingen. Nu, hè? Het is... En weet je, het is gewoon die vuurwerklobby. Die heeft die voet tussen de deur gekregen. Want die vrachtwagens moeten gewoon vanuit Duitsland en Polen hierheen blijven rijden. Ja. Want het draait om 130 miljoen. En dat is het altijd in Nederland. Zodra de centen bij de boeren of welke belangenclub dan ook, bij wat voor vereniging ook, als de centen in het geding komen, dan staan ze bij de gemeenteraad schreeuwen en dan moet zo'n burgemeester weer zo'n soort beleid doen. Sorry, ik word een beetje emotioneel. Volgende bericht, denk ik.
0: Goed. Nou, volgende bericht. Woninginbraak en twee verdachte situaties op één dag in Putten. Dat was op woensdag 2 september. En dan zijn ze nu, hebben ze de handen al vol om dat allemaal duidelijk te krijgen. Er wordt overal vooral gevoeld. Ja, we hebben heel veel voelers rondlopen. Ja. Hè? Autovoelers en deurvoelers en... Jongen, het lijkt Fred wel.
1: Het is een
0: Fred,
1: die
0: wilde alleen maar voelen.
1: Gevoelige samenleving.
0: Ja.
1: Man.
0: Goed, we gaan naar...
1: Wat had je klaarstaan?
0: Deze.

0: Lady Writer on TV. En ik heb even een fotootje van Fred van B&B voor je laten neerzetten. Ja. Dat is hem, 67 jaar oud. Wereldberoemd inmiddels. Nou, dan... Ah, was even dan. Die moet even stoppen.
1: Dire Straits wil er alweer vandoor.
0: Ja, die
1: maar Fred Ross, en hij heeft dezelfde naam als een van die criminelen. Als zo'n topcrimineel.
0: Ja. Die had ook nog een tovenaar vroeger, die of een goochelaar.
1: Meerdere
0: die
1: mensen.
0: Die ook Fred Ross.
1: Fred Ross.
0: Dus,
1: maar hij zit daar wel goed op Bonaire, hoor. Ik bedoel, is dat jou nog opgevallen? Dat hele Bonaire, zit hij een beetje leuk daar? Of is
0: het is een mooie omgeving om te zijn, hoor. Daar is niks mis.
1: Nee, maar dat snap ik opeens beter waarom die vrouwen inderdaad in ieder geval even gaan kijken daar.
0: Ja, dat snap ik ook. En alleen aan de achternaam had je het al kunnen weten. Hij wil hem er meteen in rossen. En dat moeten de vrouwen.
1: Het gaat zelfs jou te ver, Bas. Ja,
0: joh. Dat, nee, maar het is echt gewoon. Nee.
1: En terecht. Dat is, maar ja, dat hete weer daar, dat hou je niet tegen, joh. Met 34 graden, dan wil je toch alleen maar.
0: Nee, dat klopt.
1: Er bovenop.
0: Ja, hij wel hoor. Hij is eraan gewend. Dus hij is gewoon van zichzelf heter dan de omgevingstemperatuur, denk
1: Ros
0: ik.
1: Ros op Bonaire. Ros gaat los op Bonaire.
0: Ja, precies. Goed, eens even kijken. Dan hadden we schilders uit Ermelo. Ja.
1: We hadden verzoekjes weer binnengekregen.
0: Ja, de schilders uit Ermelo die zeggen nog even genieten van het concert van de Black Keys van afgelopen zaterdag. Dus graag de Black Keys met You Got To Lose.
1: Leuk.
0: En hij heeft ook ooit een nummer aangedragen. Nou, die staat nu vet in mijn lijstje. Want dat was ook zo'n lekker nummer.
1: Die haalde jij er meteen bij. Hè?
0: Die heb ik er meteen bij gehaald. Die gaan we er straks nog horen. Dat is nog even een verrassing welke dat is. Maar...
1: die redden we niet meer voor 10 uur allemaal.
0: Nou,
1: denk ik.
0: Dat zit ik even te denken. Als het andersom doet, misschien wel, ja. Eens even kijken.
1: Een dubbel plaatje van de schilders.
0: Ja, nee, dat kan. Nee, maar dan doen we gewoon. We beginnen weer eerst met die ene van wat langer geleden.
1: De oude jongen.
0: Ja. En dan openen we het volgende uur met You Got To Lose. Nou, dat is helemaal een... En dan moet je even op letten. Ik weet niet, ben jij heel ritmisch ingesteld?
1: Ik hoop het, ja.
0: Er zit een drive in, een beweging.
1: Ja, daar hou ik wel van.
0: Oh, er zit, ja, maar een
1: Ross, hele... Fred Ross op Bonaire houdt er ook wel van.
0: Het
1: he?
0: Is niet dat het heel snel is, maar er zit wel een hele ongelooflijke mooie... Nou ja,
1: je maakt me nieuwsgierig.
0: Ja, komt-ie hoor.

0: Nou, dat was hem. Ik vind het zo'n heerlijk swingend, bewegend nummer.
1: Ik ken hem, ja, van de Black Pumas, zo heet ze.
0: Ja, Black Pumas.
1: Colors, leuk hoor. Hè?
0: Ja, dat is de moeite zeer. Dan gaan we eindeloos genieten tijdens de Veluwse fietsdagen met routes vanaf Ermelo en Harderwijk en Nunspeet. En daar kan je dus terecht van 24 tot en met 26 september. 3 dagen lang. Voor meer informatie en opgave VVV's van Elburg, Putten, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek. Dus Elburg, Putten, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Oldebroek. Wat betreft de fietsdagen. De Veluwse fietsdagen. En daarmee gaan wij naar het nieuws van 10 uur alweer.
2: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de edigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dorrel Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de Christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
9: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
8: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de 2e keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
10: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
8: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode, aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
11: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Straut op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Straut nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website straut.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Straut bij de Open Dag.
11: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was de opening op verzoek van de schilders uit Ermelo. En dat hebben we dan... ja, bij deze hebben we die opdracht volbracht.
1: Ja, lekkere krakende gitaartjes. En wij gaan op weg, langzaam op weg naar Ronnie Mans in Ermelo.
0: Ja, en, maar we horen ook steeds een reclame over de open dag bij Strout op 2 oktober. En omdat wij in hetzelfde pand als Strout zitten, ja, is het hier ook een open dag. En dat betekent dat alle bezoekers van Strout en alle gebruikers van Strout ook hier een kijkje kunnen komen nemen. Maar dat geldt ook voor luisteraars. Als je denkt van nou, ik ga naar Strout, kom ook gelijk even kijken in, bij Velo FM. Ja, we hebben 's middags van 1 tot 5 de live radio maken we dan hier ter plekke. Iedereen die een boodschap te melden heeft of de groeten wil doen aan bijvoorbeeld deze of gene, ja, is welkom om even aan te schuiven. Om of gewoon te kijken. Dus,
1: dat is op vrijdag geloof ik, hè, meneer?
0: Ja, op vrijdagmiddag van 1 tot 5. En bij deze nodig ik collega's ook uit om samen hier van 1 tot 5 een gezellig programma te maken. Dus bij deze. Nou, dat hebben we dan gedaan. Dan gaan wij naar een ballad.

0: Zo, dat was even Chesto nog even. En nou gaan we bellen met Ronnie Mans. Want daar is het nu tijd voor. Eens even kijken. Een achtergrondmuziekje, een telefoontje. Wat willen we nog meer?
1: Hoppa. Op naar Ermelo.
0: Op naar Ermelo. En daar gaat de schuif naar Ermelo open. Dus nou, dat...
2: Dit nummer is...
0: Oh ja, maar dan krijgen we de centrale weer even niet mee. Altijd hetzelfde verhaal. Nou, doen we het gewoon nog een keer.

0: Goedemorgen, Vijf Vermeer, ik spreek met Ronnie.
1: Ja, Ronnie Mans, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hier zijn we alweer, twee man sterk.
0: Man.
1: Ja, het gaat maar door, het houdt niet
0: ja,
1: op.
0: Ja, heel goed.
1: Ja.
0: En de laatste zomerse dag schijnt het te worden, hè?
1: Ja.
0: Van dit seizoen.
1: Ja.
2: Dus de Duitsers staan in een lange rij voor de deur bij jou, denk ik, of niet?
0: Ja, tuurlijk. Ze willen allemaal naar Nederland, hè?
2: Ja, ze willen allemaal. Ze vluchten allemaal hierheen, want het gaat niet goed, hè, daar in het oosten.
0: Nee, precies, ja, dat bedoel ik.
2: Je hebt de uitslag gezien.
0: Ja,
2: en,
0: precies.
2: En huilende kandidaten van...
0: Huilende kandidaten,
2: waar,
0: ja.
2: Waar zijn die? Nou, we hebben in Ermelo nog huisjes zat, hè? Vakantiehuisjes, dus...
0: Ja, daarom.
2: Gooien die, die sturen we die Oekraïners terug en dan de Duitsers erin. Ja.
0: Oké.
2: Maar nee, maar de zomervakantie is... ik was gisteren nog even aan de wandel in Ermelo. Ik vond het nog hartstikke druk hoor. Bij de Paalberg en werd ik het allemaal druk daar. Maar goed, het is altijd in het weekend. Maar is jouw programma nog een beetje druk dan wat je vanuit de VVV hebt?
0: Het is voornamelijk geconcentreerd op de weekenden nu. Dus door de week is het... Het is toch mensen die niet afhankelijk zijn van de schoolvakanties, die zijn nu nog op vakantie en die zijn toch wat meer op het wandelen en het fietsen gericht, zeg maar.
2: Ja,
0: activiteiten concentreren zich wat in het weekend. Maar je kunt morgenavond hebben we ook weer het filmhuis. Dat start ook weer met Out of Africa, de film uit 1985. Gebaseerd op het leven van de Deense schrijfster Karen Blixen, die een plantage opricht in Kenia. En haar gecompliceerde leven wordt beheerst door haar overspelige echtgenoot. Haar ware liefde, Dennis, problemen op de plantage en het onderwijzen van de lokale bevolking. Om 8:00 morgenavond in de theaterzaal De Dialoog in het Huis van Ermelo. Kaartjes kosten €10 en zijn te verkrijgen via de website van filmhuisermelo.nl. Dan hebben wij bij de Schaapskooi een uilenexpositie. Je krijgt een kijkje in het bijzondere leven van deze fascinerende nachtvogels. Het is een expositie wat tijdens de openingstijden van het bezoekerscentrum met de Schaapskooi te bezoeken is. En daar kun je bekijken van dinsdag tot en met zaterdag tussen 10:30 en 5:00. En op zondag tussen 10:30 en 5:00. En de expositie is gratis te bekijken. Dan is er nog een expositie op de zolder van de Wereldwinkel. En dat is Stichting Contano. Die zet zich in voor onderwijs en zorg voor 90 kinderen in Gambia. Die heeft deze expositie georganiseerd en toont hierbij de unieke handgemaakte producten, de verzorgende huidcremes met aloe vera en heerlijke theesoorten uit Gambia. De volledige opbrengst van de verkoop steunt deze kinderen. Bezoek dus de expositie, ontdek de producten en draag direct bij aan een betere toekomst voor de kinderen. En die is van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9:30 en 5:00 te bezichtigen op de zolder van de Wereldwinkel aan de Stationstraat 23. Tot zover.
1: Nou, dat is weer een mooi pakketje.
0: Dat dacht ik.
1: En je mag kiezen, gaan we luisteren naar Dexit Midnight Runners met Because of You, naar David Bowie met de Gin Genie of naar Douwe Bob met No to Self.
0: Doe David Bowie maar.
1: David Bowie, doen we die en dan wensen we jou een fijne week.
0: Hetzelfde.
1: Heel goed.

0: Zo, David Bowie, de keuze van Ronnie met Gene Gene, oud nummertje alweer. En we hebben nog een aantal nummers te gaan, we hebben nog een aantal nieuwsberichten te gaan, dus we knallen er weer even snel tegenaan. Namelijk Alzheimer Trefpunt in Putten start nieuw seizoen met bijeenkomsten over signalen, diagnose en ondersteuning. En dat is morgen begint er al. Dinsdag 8 september aan een nieuw seizoen. Tijdens de bijeenkomst staat de vraag centraal hoe het is om met dementie of een vermoeden daarvan om te gaan. Heb jij van dichtbij met dementie te maken gehad?
1: Nee, nog niet echt. Nee. Van nee. Mijn oma's en opa's niet echt.
0: Nou, okay.
1: Die hadden andere ouderdomsklachten. Mm-hmm. Maar het is, weet je wel, we hebben onze ongezonde westerse levensstijl zorgt dat het nu explodeert, hè. Al die suiker. Het schijnt door suiker te komen, hè? Hoe meer suiker je erin propt.
0: Met name eiwitten die eiwitten eigen ook. Leven gaan leiden in de hersenpan. Maar er zijn schijnbaar ook nog 255 vormen van dementie.
1: Ja.
0: Je zou ze bijna vergeten.
1: Nee, precies. Zet die maar eens op een rij. Ja.
0: Ja. Dus nee, maar dat... het is,
1: gelukkig nog niet. Ik hoop dat het nog eventjes uit mijn leven blijft. Ja.
0: Maar daar morgen is dat dus, daar wordt het seizoen afgetrapt. Wat morgen ook gaat gebeuren, we hebben vorige week een sollicitatiebrief van een eventueel iemand die wilde sidekick worden of presentator bij VeloFM.
1: Kijk eens.
0: En die komt morgen proefdraaien.
1: Oh, ja.
0: Op een aantal dinsdagen afgesproken en even kijken dan wat er gaat gebeuren.
1: Leuk hoor.
0: Hij heet Alexander Varga. Dat is een hele exotische naam, moet ik wel denken, hoewel we nog een Alexander hebben hier. En die is ook prominent aanwezig elke week, 8 uur per week, dat hij muziek tentoonspreidt of zijn programma's of medewerking verleent aan. En dan komt er nog een Alexander bij. Morgen gaan we dat meemaken. En morgen komt er ook, het is de week van het lezen en schrijven, deze week, de komende week. En morgen komt dus ook... laaggeletterdheid, een uurtje aan boord van 9 tot 10.
1: Ja.
0: Dan komen ze met iemand die laaggeletterd is geweest of nog steeds is. Iemand van de organisatie. En die komen vertellen waarom dat het zo belangrijk is. De week van de lezen en schrijven. Dus het wordt morgen een druk dagje in de ochtend. Ja, dus nou dat. En nieuw erfgoed informatiehuis brengt geschiedenis van Putten samen. Dat is vanaf zaterdag 12 september krijgt Putten een eigen erfgoed informatiehuis. Historische pand aan de Achterstraat 21. Bundelen verschillende lokalen zich. Even kijken, wat is dat voor gebouw dan toch?
1: Dat is Putten, Achterstraat Putten.
0: Ja, 21. Ja, het zegt me zo niks, maar ja, nou ben ik ook niet echt een Puttenaar en jij ook al niet. Hè?
1: Nee, oud pandje en het zal wel centrum, ergens in het centrum, de Achterstraat.
0: Ja, de Achterstraat weet ik nog wel te vinden, maar nou.
1: Ik ken het ook niet, het gebouw. Leuk gebouwtje.
0: En Puttense bewonersinitiatieven kunnen zich aanmelden voor Kern met Pit. En dat doe je via, tot 1 november kun je je aanmelden, tot aan bij Putten voor elkaar. Dus dat is burennetwerk, wordt daar onder andere georganiseerd. Dus daar heeft het allemaal mee te maken. Gaan wij naar even een onvervalst bluesnummertje. MUZIEK

0: En toen was het in één keer was het stil geworden. En nou, dat nou houden ze er maar in één keer mee op. Ja, dat doen ze, hè, de muzikanten tegenwoordig. Eens even kijken. De Snelpost heeft 2 vluchten gedaan met 1 winnaar. Ja, die Snelpost die wint alles. Onvoorstelbaar. Een duivenclub uit, uit Ermelo. En die winnen maar raak. Ik heb nog geen enkel ander bericht van andere winnaars gehoord. Dus het wordt bijna saai, zou je denken. Goed, dan... Oh, die kan weg. Dan Voorthuizenstraat is weken dicht voor de aanleg van de faunapassage. En vanaf maandag 21 september moet je daar rekening mee houden met flinke verkeershinder aan de N303 Voorthuizenstraat. En die duren tot vrijdag 4 december. En de weg is in delen dicht en we houden jullie daarvan op de hoogte. En als we het dan toch over wegen hebben in Putten, Beekweg is niet goed genoeg opgeleverd. En de gemeente eist herstel van de aannemer.
1: Ja, heb je dat wat vaker meegemaakt, dat soort berichten?
0: Nee, dit soort berichten is voor het eerst dat ik er meemaak dat, iets niet goed op is geleverd. Tenminste, in het wegverkeer. En dat,
1: ze hebben zo hun best gedaan, maar het was niet goed genoeg.
0: Dat kan gebeuren. En dan hebben ze in Harderwijk bij de Marentak inloopmomenten bij NFC De Roef. Bij de Marentak, iedereen die kennis wil maken met de Marentak kan vanaf september iedere dinsdag en donderdag terecht tijdens nieuw inloopmoment. En dat is van 10 tot 11 uur in de ontmoetingsruimte van de Roef. Voor mensen die meer willen weten over de Marentak activiteiten of de mogelijkheid om anderen te ontmoeten, ook via vrijblijvend kennis wil maken met de sfeer kan ervaren, kan binnenlopen. Er is geen afspraak voor nodig en het heeft alles te maken met mensen met kanker of die op een andere manier met kanker te maken hebben. Iedere dinsdag en donderdag dus van 10 tot 11 uur in MFC De Roef aan de Middelse Wei 2 tot 4 in Harderwijk. En dan zijn er ook nieuwe natuurlessen bij de Hortus in Harderwijk voor kinderen van de basisschool. En dat gaat ook beginnen nu de basisschool weer begonnen is. Meer informatie www.hortusharderwijk.nl. Nou, daar hadden we het vanmorgen, André, hadden we het over Song for Guy.
1: Ja, die gaat er nu in komen.
0: Die gaat er nu in, want dan kan ik ook even plassen.

0: Life is a temporary thing. Odan Guys en Road Crew member die overleed tijdens de tour. En toen schreef hij dit liedje.
1: Ja, we zitten met de tranen in de ogen in de studio.
0: Ja.
1: Het is diep triest.
0: Wat een fijne muzikant om dat voor zijn personeel te doen. De triestheid, wij waren ooit... Daar had ze straks over piano, of ik piano
1: Vleugels,
0: speelde.
1: Piano,
0: en dat
1: soort,
0: ja. Nou, ik ga nu een opname laten horen wat er weer naar boven schoot... naar aanleiding van Sung for Guy... Waarbij ik zowel de vleugel als de piano, of als de elektrische piano, als ook de Spaanse gitaar speel.
1: Hey,
0: en het leuke om te weten is hoe je zoiets opneemt. Een vleugel en een Spaanse gitaar wordt heel ruimtelijk opgenomen met meerdere microfoons. Maar omdat je dan zelf ook vlakbij zit, kunnen alle geluiden van kraken in je jas. Dat, dus je kreeg watten in de neus, doeken om...
1: Serieus.
0: Schuim tussen de gitaar en je kleding. Allemaal dat soort dingen.
1: Fantastisch. En hoeveel microfoons? Het was niet één microfoon, was het meer?
0: Nee. Zo'n Spaanse gitaar die werd met twee microfoons opgenomen.
1: En die vleugel dan?
0: Die vleugel, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. 5 microfoons. De onderkant, de bovenkant, de zijkant, de links,
1: en
0: rechts.
1: En dat zijn er nog 5 sporen in de mix.
0: 5 sporen in de mix. Je moet dat dan, zeker als het dezelfde muzikant in dit geval mezelf betreft, moet je eerst het een spelen, dan het ander. Uiteindelijk komt dan de hele band er nog bij, de drummer en de bassist.
1: Maar zo'n elektrische piano gaat gewoon over één spoor, hè, dan?
0: Nee, 2. Stereo.
1: Stereo.
0: Ja, en dan komt er nog een synthesizer geluidje bij, dat doe ik nog. En alleen voor de basgitaar en de drums zijn er dan andere mensen die dan op een gegeven moment invallen.
1: Ik ben benieuwd, want ik bedoel...
0: Ja, het is ook weer een triest nummer over Praag in de tijd van...
1: Dus we houden zakdoeken erbij.
0: Nou ja, goed, dat moet je dan maar zelf maar even kijken. Maar het is in ieder geval Praag in de tijd van het Oostblok nog. En komt-ie. Piano intro.

0: Hé, hey, maar wat gewaagd, joh. Na 3 minuten pas de drum en de bas erin, ja.
1: Ja. Maar ja, dat heb je dan als je een album maakt, hè. Dan kan je gewoon een nummer erop zetten. Dat hoeft niet een hit te worden.
0: Instrumentaaltje is dit, ja. Dat is
1: een instrumentaaltje. Ja. En het staat dan op als 5e nummer op een kant.
0: Ja,
1: en dan,
0: nou, wel leuk, ja. Die Spaanse gitaar komt er heel, heel goed in. Ja. Die verwacht je eigenlijk ook niet. Maar dat past erbij. En die vleugel is goed te horen. Maar drie piano's. Wat had je nog meer voor?
1: Er zat nog een Fender Rhodes piano. Ja, precies, met zo'n belletjes geluid zat er nog bij. En dan kwam er op een gegeven moment, toen ik dat vingertje neerzette, kwam er 1 toets van een synthesizer.
0: Oh,
1: die
0: ja,
1: dat hele... Ja, zo'n een beetje warm geluid.
0: Maar leuk op en neer met een beetje de... Hoe noemen ze dat? Een beetje... Hoe is dat ook weer? Een beetje dit melancholische toonladders.
1: Dat ja. Ze, ja, het is naar aanleiding dus van een verblijf van een week in Praag, toen het nog Oostblokland was en de triestheid van het bestaan. Ja. Zeg maar daar, nou. En dan, ja, als je een album maakt, dan moet er toch altijd even een soortement van rustig nummer op staan.
0: Ja, dat is ook wel zeker dat die eerste twee, drie minuten,
1: ja.
0: Dat is heerlijk, heerlijk zwijmelen. Maar ja, en dat jij dat allemaal kon, joh, met al die whisky achter je kiezen.
1: Whisky? Ik dronk helemaal geen whisky.
0: Oh, dat dacht ik.
1: Nee, joh. Was jij meer
0: een bierdrinker?
1: Ik was een bierdrinker, ja.
0: Nee, dat je net zei, van dat ze op een gegeven moment duurdere spul van stal haalden, s'avonds laat. Dat het gewone Praagse volk naar huis ging. Zoiets
1: ja,
0: zei
1: je, dat was, ja, dat, als je ging stappen, dan om 10 uur dan, ging het bier van tafel.
0: Ja.
1: En dan werd er alleen nog maar whisky en dure cocktails geschonken. En dat soort dingen. Want dan moesten de toeristen zich uitleven.
0: Nou, wodka kostte daar ook niks, hè. Wodka was denk ik ook goedkoop.
1: Ja, het was, ik weet nog dat ik in de Dominicaanse Republiek was. En dat ze daar de tanden... Ja, echt waar. De tanden poetsen, de kinderen...
0: Ja, met
1: rum.
0: Ja.
1: Omdat het goedkoper is dan echt schoon water uit de kraan.
0: Ja, dan weet je wel hoe het met een land gesteld is. Ja,
1: ja, en tequila kon je ook de tanden mee poetsen. Dat ging er ook in als koek. Dan heb ik hier nog een nummer staan van jou.
0: Via Douwe Bob. Hoe kwamen we ook weer bij Douwe Bob?
1: Jij had een nieuw nummer.
0: Dit is een van de nieuwste, denk ik, van hem.
1: Klopt dit? Ja?

0: Naar aanleiding van de nieuwe song van Douwe Bob, waar jij mee vanmorgen mee op de proppen kwam.
1: Ja.
0: Nou, die hebben we dus even gehoord. Mooi nummer inderdaad.
1: Ja, met zo'n slidegitaartje. Dat is ook wel, ja, dat is uitermate charmant. Dan zit je meteen in die countryhoek.
0: Ja, ja, precies. Maar het is ook wel een goede muzikant, die Douwe Bob, hoor.
1: Zo. Hij, ja, goed. De vele kinderen die hij geproduceerd heeft, die inspireren hem, denk ik.
0: Ja. Ja. Of andersom. Ja, René Mioch die gaat naar het 50-jarig filmhuis Harderwijk om het nieuwe seizoen af te trappen. En 50 jaar bestaat het filmhuis alweer. Op 5 september trapt... Oh, dat is al geweest, joh.
1: Ja, dat is afgelopen.
0: Ja, geweest. Nou, dat is open dus bij deze. Dan de columnist burgemeester Jeroen Joon heeft een column geschreven over de zomervakantie. En hij hoopt weer vele mensen te ontmoeten in het nieuwe politieke jaar. Dan beperkte invloed van de uitspraakraad van State voor het verscholen dorp. Dus daar zijn geen invloeden te merken op in Harderwijk. Ja, dat blijft een dingetje, hè, die vakantiewoningen.
1: Ja, als je er een hoop hebt. We zitten in een regio waar dit continu in het nieuws is. Omdat je gewoon 180.000 van die chaletjes hier hebt staan.
0: Ja.
1: De woningnood is torenhoog. Ja, 1 plus 1 is 2. Ja,
0: ja. Ja,
1: en,
0: ja,
1: en het mag allemaal niet, kan allemaal niet.
0: Nee.
1: Maar even 300.000 Oekraïners terugsturen. Ja, dat lukt ook niet. Want die hebben het hier goed naar hun zin.
0: Ja.
1: En die mogen er wel in wonen. Jij en ik mogen er niet in wonen, maar zij wel.
0: Ja.
1: En onze grote vrienden uit Irak en Iran en Afghanistan en Nigeria, die mogen er ook allemaal wonen. Ja, hoop joh, weet je wel.
0: Ja. Ja.
1: Maar ja, ze moeten wel, ze hebben het zwaar, want in het bos moet je tegenwoordig al oppassen voor de wolf, hè? De grote boze wolf.
0: Ja.
1: Dus,
0: die mag tegenwoordig ook alweer... min of meer, al dan niet met een paintball of niet, neergeschoten worden.
1: Oh, mag het met schothagel nog niet?
0: Nee, maar ik geloof niet dat, dat mensen weer hout of zo. Nee. Ik heb toch het idee dat er hier en daar wel eigen rechten gespeeld wordt.
1: Ja, ik denk dat El Japo wel een hagelgeweer...
0: Dat weet ik niet.
1: Om de hoek van de schuren.
0: Ik heb er nog niet over gehoord.
1: Ik ben benieuwd, El Japo.
0: Ja. Nou... Goed, dan gaan wij naar het volgende plaatje alweer. Het schiet
1: op. Had je nog wel klaarstaan? Ja, van de Red Hot.
0: Ja. Scar Tissue van Red Hot Chili Peppers.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorold Meegens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode, aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: van de 18 plus 2 van André. Waiting on a Friend van de Rolling Stones.
1: Ja, daar trapte zij de jaren 80 mee af. Een nummer uit 1981. En ik wist niet dat het zo oud was. Maar dit is een remaster. En ja, die remaster en zo. Hoe denk jij daarover? Dat klinkt vaak toch wel iets gepimpter en zo, hè?
0: Ja, daar hebben ze het altijd wel over. Maar ik heb het wel eens beluisterd. En dan denk ik, ja, hoor ik er nou echt wel verschil dan, weet je wel?
1: Ik zit er nu een beetje op te letten. En ik heb er nog eentje op mijn lijst staan. Verderop van, hoe heet die band? Van de FFPS, de Five Finger Death Punch. Ja, okay. daar hoorde ik het wel. Maar het is inderdaad... Ik heb het idee dat jij wel de originals... Die meestal 9 van de 10 keer de voorrang geeft.
0: Ik maak meestal de originals. Ja. En... alleen als er op een gegeven moment staat mono, dan wil ik nog wel eens een stereo versie pakken.
1: Ja, mono is niet lekker. Nee. Maar ik ben er een beetje mee aan het stoeien. En ik zit het nu een beetje te vergelijken. En dan later in de tijd zal ik mijn oordeel wel geven.
0: Ja.
1: Het is niet altijd een verbetering wellicht, ja.
0: Nou ja, wat ook niet altijd een verbetering is, dat zijn ze nu aan het uitproberen. Een langere proef voor de nieuwe opstelling van de weekmarkt in Harderwijk. Gemeente Harderwijk heeft de proefopstelling van de warenmarkt op het Kloosterplein verlengd. Tot 3 oktober bedoelen ze om zo te komen tot een zorgvuldige besluitvorming die recht doet aan de belangen van de marktondernemers en andere belanghebbenden. Het gebied met als doel te komen tot een toekomstbestendige marktopstelling. Ja, het lijkt mij de cliënten, die lijkt me daar toch ook wel een belangrijke groep te zijn.
1: De klant is koning. Ja,
0: ja, als er niemand komt opdagen, hoef je die markt ook niet te organiseren. Dus.
1: Ja, dit is die proefopstelling niet goed, nee.
0: Nee, dus, maar goed, we zullen het meemerken. Dan Walk into the Light in Harderwijk. Wandelen bij zonsopkomst om stil te staan bij suïcide. Ja, dus op vandaag is dat.
1: Ja, ik ken iemand die daar inderdaad aan mee deed. Schijnt indrukwekkend te zijn.
0: Ja.
1: En, maar ja, ik bedoel, al dat geloop en dat stilstaan en dat wandelen en dat op je kop gaan staan om allerlei dingen te herdenken. Ja. Ik ben er ook een beetje klaar mee. We kunnen beter, ik heb het idee dat we de samenleving een beetje moeten veranderen, zodat minder mensen hun keel doorsnijden, weet je, of niet dan?
0: Ja, precies.
1: Dat denk ik dan meteen aan.
0: En dan nog, ik bedoel, je kan niet je mensen koppen en dan kan nog zo'n wandeling afleggen. Maar als iemand zich eenmaal voorgenomen heeft, ik ga vandaag dit doen of ik ga vandaag dat doen, dan wordt dat door een kleurstelling of een wandeling niet veranderd. Nee,
1: maar
0: mij.
1: Het herdenken heeft wel daarin wel een plek. Wat ze nu op de Dam geloof ik ook weer gaan doen. Of tenminste, ja. Gingen ze die Nepal herdenken op de Dam, weet je wel? Ja,
0: precies. Ja, nou ja, ik ben persoonlijk niet van dat koesteren in ellende.
1: Nee.
0: Dat ventelen in... Nou, laten we nog eens een keer een hoop ellende naar boven halen en daar heerlijk in gaan liggen badderen. Ja, ik.
1: Ik snap het. Ik zit ook een beetje in die richting. Alleen, niet iedereen is gelijk.
0: Nee, daarom. Maar ik zal er nooit aan meedoen aan dat soort dingen.
1: Nee, precies. Nee.
0: Dan de Popschool Harderwijk houdt de open dag van muziekliefhebbers. Dat doen ze op 12 september, aanstaande zaterdag. En eens even kijken hoe laat begint dat feestje. Oh, voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Is er ook een muziekclub, dus heel van alles.
1: Diverse leeftijdsgroepen, 12 september. En waar
0: ja,
1: staat
0: de
1: website? Popschool
0: Harderwijk, ja, ik heb het idee...
1: Staat geen website bij?
0: De website, nou, dan zal er wel gewoon Popschool Harderwijk zijn. Ja, er staat inderdaad niks bij. Nou ja, dat
1: leuk
0: dus.
1: Initiatief.
0: Oh. Ja, dat in ieder geval wel. En dan Stijn de Leeuw gebruikt de straat als een grote spiegel tijdens muzikale en humoristische voorstellingen van Moonlight Motel. En wanneer doet hij dat? Even kijken.
1: 6 september.
0: 6 september is
1: dat
0: een beetje.
1: Nee, wacht even, dat is het artikel. Ik weet niet, ik denk het wel. Niet, ja. Nee, vrijdag 18 september. In
0: 18 september, oké. Okay. Moonlight Motel Emporium, het Garnizoen. Nou, daar kan je dan ook naartoe. Dan doen we dadelijk even een blokje spot. Maar laten we eerst maar even weer een muziekje er tegenaan, Jas. Want je had het net over de Five Finger Death Punch.
1: Ja, dat is een stevige.
0: Stevig bandje, hè? Ja. En Bad Company, is dat dan de cover van de band Bad Company?
1: Nee, want Bad Company is inderdaad ook twee bands. Dat is een drum and bass band en nog een andere band, een rock band. Maar dit gaat over Bad Company, dat gaat over meer... Zij zijn heel erg Amerikaanse leger georiënteerd. Het is

0: Het is eigenlijk een soort leger. Ja. Veel nummers gaan over company, weet je wel. En samen voor elkaar en zo.
1: Ja, want dat vond ik wel grappig bij Bad Company. Ik maak nog wel eens van die crypto-hits, hè, dat je een band moest draaien. Maar dan denk ik van, heel veel mensen hebben altijd zoiets. Ja, ik heb foute vrienden,
0: Ja.
1: Eigenlijk is dat Bad Company. Hè?
0: Ja, dat is Bad Company.
1: Maar Bad Company heeft ook een nummer, dat heet ook Bad Company. Dus dan nodig je foute vrienden uit. En die brengen dan ongeveer foute vrienden mee, weet je wel.
0: Heel gevaarlijk bandje.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.

0: Zo, nou, Bad Company. Volgens mij hebben zij ook... of was dat weer een ander bandje? Ja, ik weet niet helemaal zeker. Maar ik
1: Five Finger Dead Punch. Ja.
0: House of the Rising Sun. Maar,
1: ja, die hebben ze ook gekocht.
0: Hebben ze ook gedaan,
1: ja, dit bandje, ja.
0: En dan was er nog zo'n nummer, Right Side of Heaven.
1: Ja, The Wrong Side of Heaven, The
0: maar
1: Right Side
0: of Hell.
1: Maar
0: is dat Volbeat of is het Death Punch?
1: Ja, Five Finger Dead Punch. En volgens mij, ik mag toch hopen dat dat eens een keer een origineel nummer van hen is. Maar die, ja. Ja, want ik bedoel, ik hoor nu allemaal covers langskomen.
0: Ja, maar dat maakt uit, joh.
1: Ja, ik bedoel... Als
0: het lekker is het lekker,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik vind het ook. Deze ook prima. Uitvoering.
0: Nou, blokjespot. DWS Ermelo verliest in de streek derby met 3-1 van Sparta Nijkerk. Ja, ik had Bert er al voor gewaarschuwd. Bert was nog overtuigd van dat DWS met 2 doelpunten verschil zou winnen. Ik zei nee hoor, ze gaan erop. Maar gelukkig heb ik geen verstand van voetbal. FC Hoss doet bekeroverwinning cadeau aan Hierde.
1: Niet verstandig.
0: Dus dat ook niet echt slim om dat te doen. 4-1 verloren, ja, dan is het ook einde verhaal. EFC 58 verslaat derde klasse Hoevelaken in bekerduel. Ja, bij Hoevelaken kunnen ze nu gewoon weer rechtsaf.
1: Ja.
0: En EFC gefeliciteerd ermee. En dan, dit kan wel even weg. Een bedrijfspand aan de Tellichterweg maakt plaats voor de komst van 10 woningen. En dan zit ik even Tellichterweg 305. Oh, ik was even benieuwd.
1: Ja, dat is...
0: Want ik heb daar ook een bedrijfspand gehad.
1: Dat is voorbij die bakkerij. En volgens mij is dat een oude een transporteur, als ik het zo... Maar dat denk ik zo uit mijn hoofd, hoor. Maar ik zou moeten googlen.
0: Ja, ik zat op 226. Ja, daar zat die bakker van
1: Bentham.
0: Bentham, ja.
1: Bentham zit daar.
0: Oh,
1: en dan...
0: lekkere bakken.
1: Ja, potverdorie. Ja. Ik kom niet zo vaak meer, maar die mergpijpjes. Ik zal al eens een keer eentje meenemen. Misschien bij de 40ste of 60ste aflevering. Ja. Probleem is, als we hier om 7 moeten beginnen, zijn ze niet open.
0: Dan zijn ze daar nog niet open. Nee,
1: dan moet ik op zaterdag gaan halen en dan heb je geen verse... Ja, het is een probleem. Ja, maar we gaan het oplossen.
0: Ja, we zien het wel. Theatervoorstelling van de maker van uitlegvideo's over wetenschap voor kinderen in Ermelo. Wijsneuzen stranden op Mars. En de theatervoorstelling is op zaterdag 19 september. En dat is in het Huis van Ermelo. Oftewel Theater de Dialoog. Ja, dat is een beetje verwarrend. Ze hebben het altijd over 2 verschillende locaties, maar het is dezelfde toko.
1: Ja.
0: Dus, maar er zijn ook 2 websites. Nou ja, daar kan je dus in ieder geval naartoe. En zwarte silhouetten gaan geruisloos door de nacht. En dan hebben we het natuurlijk over vleermuizen.
1: Ja, daar heb je ze weer, mijn vriendjes.
0: Ja, ben je een interessante diersoort?
1: Ja, ik ben in mijn puberteit ben ik een tijdje helemaal weg van vleermuizen geweest. Had ik ook zo'n bed detector, zo'n apparaatje. Ik heb dat verteld volgens mij. Op Oldenalle ging ik tellen. Ja. En er zijn nog steeds, dat komt ook wel eens voorbij hier, pas nog geloof ik, van de zomer is het hier ook nog in het programma geweest, dat ze nog steeds vleermuisexcursies houden. Ja. Dan kun je daar s'nachts om, of s'avonds om 10 uur kun je daar, maar ja, het was...
0: Donderdagavond 10 september, aanstaande nog, donderdag, mini-cursus vleermuizen.
1: Nou, ik hoef er niet meer. Ik ken ze alle 22 uit mijn hoofd, dus ik hoef er niet meer heen.
0: Oh, zijn 22 soorten zijn.
1: Nou, er zijn er inmiddels alweer 10 uitgestorven, dus het wordt steeds makkelijker, die cursus.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk nog de soort die je niet kan zien, hè? De camoufleermuis.
1: Ja, en de Batman, hè? De Batman.
0: Oh, de Batman en de Robin dan.
1: De Robin, zijn vriendje Robin.
0: Ja.
1: Het wordt toch een ingewikkelde cursus, denk ik. Ja,
0: 10 september is in ieder geval. En er wordt in Ermelo niet gehandhaafd op geparkeerde voertuigen aan de weegakker. Het is maar even dat jullie het weten allemaal daar.
1: Ga je gang.
0: Ja, dan gaan wij naar Rebel Wave, Snoop Lion.
1: Nou steek hem maar op.
2: There's so much death, there's so much destruction, there's so much mayhem and there's so much misunderstanding in music. We losing so many great musicians. And we don't love them while they're here. And I want to be loved while I'm here. And the only way to get love is to give love.

0: Heb ik nog Snoop Dogg?
1: Ja, dat is dezelfde.
0: Oh, is dat dezelfde?
1: Dit is een album van een jaar of 15, 20 geleden. Toen die helemaal in de cannabis sfeer was, weet je wel.
0: Oké. Okay.
1: Overal op elke foto zie je hem met, maar nog steeds hoor. Maar hij werkt ook voor de Amerikaanse overheid nu. Okay. Dus ik denk dat hij het groene kruid nu even een beetje...
0: Is hij hashond geworden of zo?
1: Nee, hij staat toch, hij zit bij de Olympische Spelen is hij een soort Mickey Mouse mascotte is hij geworden.
0: Ja hoor.
1: Ja, echt waar.
0: Snoop Dogg, dus het is nu een Snoop Mouse.
1: Een Snoop Mouse. En
0: een Snoop Lion.
1: Maar je weet toch, de wereld zit vol met grootverdieners. Mensen die overal geld vandaan kunnen. De Martin Manson van de wereld, zeg maar.
0: Ja, de Martin Manson, ja. Goed, we gaan maar even wat laatste berichten erbij pakken. Namelijk, het was een recordzomer voor Museum het Pakhuis. De hitte blijkt namelijk een onverwachte publiekstrekker. Mensen zochten de koelte op en gingen naar binnen. Ja. Ze zitten dus nu al aan het bezoekersaantallen van vorig jaar geëvenaard. Maar dan denk je, ja, de zomervakantie is voorbij. Maar ze hopen op 1200 bezoekers uit te komen. En dat is even wat meer. En vooral de boerenzakdoek-expositie schijnt geweldig te geweest te zijn. Nou ja, je kan altijd nog naar het museum, het Pakhuis. Ben je er al eens geweest?
1: Ja, ik ben er al eens geweest in het verleden. Ja, ja, okay. Het is behoorlijk kindgeoriënteerd.
0: Ja.
1: En ik ben altijd bang dat ik daar tussen die molens, die molen daar, weet je wel. Van die enorme stenen die alles vermalen. Ik ben altijd bang dat ik daar tussen kom.
0: Ja, ja. Dus
1: ik ben overal bang voor, Bas. Dat weet je toch?
0: Nou ja, nee, ja. Nee, ik kan me voorstellen, broer, ik ken ook veel angsten, maar...
1: reële angsten zijn
0: voor mijn gevoel zijn die dan wel wat reëler.
1: Ja, maar jij vindt alles van jouzelf reëel. Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Nee, ja, maar jij past ook niet tussen die stenen. Ik ben hartstikke dun. Kijk. Weet je wel.
0: Maar wacht even. Ik ben wel 20 kilo kwijt.
1: Ja, je bent trouwens ook. Ja. Je moet ook oppassen voor die stenen nu, Bas.
0: Ja,
1: voor die maalstenen.
0: Ik ben altijd bang dat ik een klap van de molen weer krijg.
1: Dat heb jij wel. Je bent hartstikke lang. Ja.
0: Ja. Nou, hartstikke lang. Volgens mij ben jij...
1: We zijn even
0: ik,
1: lang.
0: Ja,
1: we hebben allebei klappen van de molen gehad, volgens
0: nou,
1: mij.
0: Nou, precies. Dat, nou, goed. Eens even kijken... die klikken we ook weg, kan schelen. We gaan lekker muziek draaien, jongen.
1: Ja, waarom niet?
0: En ik had cocktail. Nee, I Got To Have Your Love.
1: Ja, ook een lekkere weer. Een beetje jaren 80, hè?
0: Ja, ik weet het niet. Het zegt me helemaal niks. Dus,
1: disco.

0: Mantronics met het nummer Got to Have Your Love. 1985, ja, een beetje uit de tijd van The Message, weet je wel. Hoe heet die gast ook alweer uit New York?
1: Ja, The Message.
0: Mel, of hoe heet die gasten?
1: Ja.
0: In ieder geval de tijd van het mixen, dat ze dat, die plaat aan elkaar mixten. En die Mantronics is wel een bekende naam, die kon het wel.
1: Oké, okay. Ja, ik had er nooit van gehoord. Dus weer wat nieuws gehoord dus eigenlijk. De eerste editie van de Nacht van de Pauw is hier nou al geweest. Nee, die staat vrijdag 18 september in het teken van de eerste editie. Het centrum van Ermelo, dus de eerste editie van de Nacht van de Pauw. En dat is van 6 uur tot 22 uur. Onder meer live muziek op het Pauwplein, een modeshow, straattheater, workshops en grote spellen. Ook worden voorproefjes gegeven van het nieuwe theaterseizoen. Winkels blijven tijdens de avond geopend. En deze kleurrijke stoet trekt vanaf 7 uur door de Stationstraat. Vanaf de ijstijd richting het Raadhuisplein in de parade. Er rijden 4 levensgrote pauwbeelden mee. De beelden zijn deze zomer ontworpen en beschilderd door kinderen en buurtbewoners. De ontwerpen zijn gebaseerd op inzendingen van de kleurwedstrijd Kleur de Pauw van Ermelo. Nou, allemaal even noteren, valt weer van alles te zien. En dan kunnen we de voorlopige last hebben van laagvliegende vliegtuigen.
0: Ah, nee toch.
1: Tijdens de oefening van de luchtmobiele brigade, ja, dit soort vliegtuigen lijkt mij niet.
0: Houd toch eens op, zeg
1: je. Je rust is weer verstoord, ja. André. Van 7 tot 18 september regelmatig worden gezien en gehoord. En de toestellen zijn mogelijk te zien tussen 8:30 morgens en 12:00 s'nachts.
0: Ja, een lekkere periode, of niet?
1: Ja, niet nou, dan ben je dan
0: bedankt, klaar. Luchtmobiele brigade, dan raad maar rust.
1: Graag gedaan, denk ik.
0: Dat zal best.
1: Ja, dat zullen ze graag hebben gedaan, denk ik. En dan, er komt een nieuwe locatie voor het jongerencentrum LOEV. En donderdag 3 september werd het nieuwe pand van het jongerencentrum LOEV aan de Kerkdennen 60 geopend. Het jongerencentrum kwam van de Henriette van Himstralaan. De jongerenwerkers hadden de afgelopen weken hun beste beentje voor gezet om pand jongeren klaar te maken. Hoewel het pand van binnen goed en bruikbaar uitziet, is nog niet alles klaar. Zo moet bijvoorbeeld de muziekstudio nog worden opgebouwd. Maar de jongeren kunnen in ieder geval al komen om elkaar te ontmoeten, te chillen of om lekker bezig te zijn. Nou, mooi gefeliciteerd met de nieuwe. En dan die snelpost, die hebben inderdaad.
0: Ja, die duiven die vliegen wel door.
1: Oh. Nou, dan gaan wij weer het volgende muziekje erdoor jassen.
0: We hadden nog een paar staan, hè?
1: Ja, cocktail van de Postman.
0: Een lekker cocktailtje.
1: Ja.

0: is dat die Nederlandse postman? Of,
1: ja. You never had a man until you had a postman. Ja, Anouk weet er alles van, hè?
0: Ja, wat zeggen. Die is zo met Anouk getrouwd geweest.
1: Die heeft er een stuk of 3-4 van deze grote
0: deze postman.
1: Ah, lekker nummer, hè, die cocktail. Oh.
0: Nou. Goed, dan zitten wij inmiddels op 7 minuten over 11:30. We hebben nog 1, 2, 3, 4 platen te gaan.
1: Ja,
0: dus dat gaat wel goed komen.
1: Goed.
0: Nieuws hebben we...
1: Geen regionaal nieuws meer?
0: Nee, ja, in de dingen nog. Nou,
1: niet,
0: ik kijk
1: niet wat we moeten doen. Nee, ja. Ik bedoel landelijk nieuws. Ja,
0: ja, het is hier de Nationale Sportweek brengt Ermelo in beweging. En dat is van 18 tot en met 27 september. Staat Ermelo in het teken van de Nationale Sportweek. 10 dagen lang kunnen inwoners kennis maken met verschillende manieren om te sporten en te bewegen. Interactie organiseert samen met lokale sportaanbieders. Een gevarieerd programma voor jong en oud. De activiteiten zijn gratis toegankelijk. Nou, dat is alweer mooi meegenomen.
1: Ja, maar complimenten dat jij in ieder geval... Jij hoeft er niet meer heen, want je bent 20 kilo kwijt, zei je.
0: Ja, daarom ben ik...
1: Ik bedoel, je moet wel... Trap jij nog op de rem dan? Je moet binnenkort weer even pannenkoeken gaan eten of zo, want...
0: Heb ik al gedaan. Vorige week heb ik al pannenkoeken gehad.
1: Oh,
0: nee,
1: lekker.
0: Maar trap ik op de rem.
1: Ik loop te dol, maar je bent wel... ben je al aan je streefgewicht dan, of niet? Ja, toch een bepaald...
0: Daar zit ik nog 3 kilo vanaf.
1: Oh, kijk. Ja, mooi. Oh.
0: Maar, ja, naarmate het nog steeds makkelijker gaat... denk van, nou, streefgewicht kan ik ook weer aanpassen. Hè?
1: Je wou nog even iets lager.
0: Ik wou nog iets lager.
1: Goed hoor, ja. Ja. Ga zo door.
0: Ja, ja dus, maar goed, we gaan het zien. Het zou ook maar zo kunnen zijn dat het een hele ongezonde ontwikkeling is. Ik weet het allemaal niet.
1: Ah,
0: maar we maken het mee. We gaan het gewoon vanzelf mee.
1: Niet te veel naar Bakkerij van Bentum gaan in Telgt.
0: Ik had juist het idee van dat moet nu zo af en toe ook wel weer eens een keertje kunnen.
1: Ja,
0: hè?
1: Ik heb je weer op ideeën gebracht.
0: Ja,
1: hè?
0: Nou. Ja. Volgende plaatje dan. Eens even kijken. Wat is die gebleven? Oh ja, laten we deze eens doen.
1: Ja.
0: Little Lion Man.
1: Mumford & Sons.

0: Little Lion Man. En dan hebben we het over de Mumford & Sons. Eens even kijken. Ja. Nou, landelijk nieuws was er volgens mij niet heel veel nieuws. Zorg en vreugde om monsterzegen AFD. En Rutte die zegt dat er meer gereflecteerd had moeten worden in de toekomst. Als er weer een pandemie is. Dat is met de corona verhoren.
1: Oh ja.
0: Ja. Ja, wat schieten we daar nou mee op, hè?
1: Ja, nee, maar als Rutte iets zegt, dan geloven we het, hè? Nederland is een gaaf land. Dan weet jij wel wat we moeten doen. Dan kan de vlag uit hier.
0: Thuiswerken terugdwingen lukt ook niet. Ach, nou, daar snap ik helemaal niks van.
1: Nee.
0: Ik bedoel, je bent toch de basisondernemer? Zeg gewoon tegen je bedrijf.
1: Het schijnt dat die werkgevers de kantoren weer heel leuk maken. Daar kun je tegenwoordig cannabis gebruiken en kooksnuiven.
0: Okay.
1: En dan gaat iedereen weer naar kantoor toe, weet je
0: wel. Oh, is dat
1: En
0: zo,
1: dan is thuis is dan saai. Thuis zit je tussen de kinderen, tussen de schreeuwende kinderen.
0: Ja, precies. Maar de olie- en de benzineprijzen die schieten weer omhoog. Dus ja, reizen wordt ook weer een dingetje.
1: Ja,
0: dus
1: dan
0: dus ik weet niet, het stuk is een beetje verwarrend. Nederlanders gaan vooral op dinsdag en donderdag naar kantoor. Die trend bestond al voor corona, werd sterker door thuiswerken onder corona en werkgevers lagen er niet terug te dringen. En dan denk ik, maar waarom zou je dat willen? Ja. Het heeft onder meer nadelige gevolgen in het verkeer, wordt er aan gezegd. Op dinsdag en donderdag is het op de weg en in het OV te druk.
1: Ja.
0: Nou ja, dan moet je die dagen dus ook thuis blijven werken. Dan moet je niet het thuiswerken terugdringen, want het wordt alleen maar drukker.
1: Ja.
0: Dat is zo'n raar verhaal, of niet?
1: Ja, en dit gaat ook mijn pet te boven.
0: Ja.
1: Zo om kwart voor twaalf in de...
0: Nou, we gooien al onze petten af en...
1: wordt vervolgd. Dit komt nog wel terug.
0: Ja, dat gaat inderdaad terugkomen.
1: Thuiswerken en uitwerken.
0: Dan gaan wij weer een muziekje er tegenaan knallen. En dat is Freestyler.
1: Ja, maar die staat al te blazen, zit er?
0: Ja, maar die zijn we voor, hoor.
1: Even terug.
0: Even terug. En daar gaat-ie.

0: Zo.
1: Ook weer een klassiekertje van 20 jaar geleden.
0: Ja.
1: Maar ik vond het, heerlijk om vandaag weer van 7 tot 12 met jou op de vleugel door het muzikale universum te vliegen. Maar Wij moeten die vleugel langzamerhand neer gaan zetten op de grond, hè?
0: Ja. Er staan nog twee platen klaar. Ik heb nog eentje, die heb ik bewaard voor de maandag. En ik weet niet meer wie hem aangedragen heeft, maar ik vond hem de moeite waard om te laten staan.
1: Zeker.
0: En dat is deze.

0: Zo, wie de Montag. Nou, die hebben we dan gehad. En daarmee zijn we toe aan ons afscheidsredetje.
1: Ja.
0: Toespraakje.
1: Hey, zeker. Had jij wilde plannen voor deze week? Of,
0: Nee, ik zie net. Ik moet de subsidie voor VLOF en MAG aanvragen. Dat is allemaal gewijzigd. 10 jaar lang gaat het op dezelfde manier. En nu moet het in één keer allemaal anders.
1: Moet je in Ermelo of Putten?
0: Ermelo, Putten en Harderwijk.
1: Oh, alle drie. Ja,
0: alle drie. En alle drie veranderen. Dus
1: jij hebt het druk zat deze week.
0: Ik heb het hartstikke druk.
1: Ik heb ook wat klusjes staan aan huis en zo. Wat bij goed weer. En dat gaat er wel komen. Het valt wel mee met de regen, denk ik. Genoeg te doen. En ik wens iedereen verder ook een fijne maandag, goede week. Hopelijk een goede mix tussen inspanning en ontspanning.
0: Ja.
1: En dan volgende week, als het goed is, volgende week maandag weer.
0: Dan zijn we weer samen van de partij.
1: De 14e.
0: Ja, ik wens ook iedereen een hele fijne dag verder. Doe geen gekke dingen. Wees lief voor elkaar. Laat veel over me aanstaan. Komen we elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is het morgen vroeg om 7 uur. En dan introduceer ik Alexander Varga. Een nieuwe, een tijdelijke sidekick. Die wil kijken of het wat voor hem is.
1: Leuk hoor.
0: En of die inzetbaar is uiteindelijk op langere termijn bij VLOFM. Dat gaan we morgen meemaken. Morgen kan je dus kennis maken met Alexander Varga. En morgen hebben we dus ook een themaatje tussen 9 en 10. En dat is laaggeletterdheid. Goedemorgen.
1: Bye bye.

0: Veluwe FM. Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet. Dat heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcon. Zorgeloos internetten met de filters van Solcon. Ga naar solcon.nl.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
6: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

24 uur per dag. Het groene hart van je radio.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Inwoners van de wijk Waterfront in Harderwijk ervaren nog altijd geluidsoverlast van de N302. De gemeente onderzoekt samen met de provincie verschillende maatregelen, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Dat meldt Omroep Gelderland. Vooral het verkeer door het aquaduct en de tunnelbak richting het Veluwemeer zorgt volgens bewoners voor overlast. Eerder bleek uit geluidsmetingen dat het niveau op een rustig moment 59 decibel bedroeg. De gemeente en provincie kijken onder meer naar extra snelheidsborden, snelheidscontroles en de aanleg van stil asfalt. Ook wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid in de tunnelbak te verminderen. Bij de gemeente Ermelo zijn vragen ontstaan over de echtheid van documenten die aan de gemeenteraad zijn verstrekt. Aanleiding zijn opvallende overeenkomsten in de digitale gegevens waarmee de stukken zijn ondertekend. Volgens Dagblad de Stentor bevatten twee documenten exact dezelfde code van 36 tekens. Een dergelijke code wordt gebruikt bij digitale ondertekening en hoort bij een specifiek document. Ook zouden er vragen zijn over de tijdstempels en de momenten waarop de documenten digitaal zijn ondertekend. De raad verwacht duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. En tot slot, FC Horst heeft zaterdag de tweede wedstrijd in de poolfase van het districtsbekertoernooi met 4-1 verloren van competitiegenoot Hierden. De Ermeloze tweede klasse blijft ondanks de nederlaag op basis van het doelsaldo koploper. Hierden kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Nick Sandstra, oud-speler van FC Horst. Na rust liep de thuisploeg door 2 punten uit tot 3-0. FC Horst deed via Jelle van Gol nog iets terug, maar Hierden bepaalde kort voor tijd de eindstand op 4-1. Door de 1-0 overwinning van VVOG op SDC Putten hebben alle vier de ploegen in de pool 3 punten uit 2 wedstrijden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. Bij 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Media. Wekelijks gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je wel luistert. Nou ja, we zijn deze Amoende begonnen met Melim. Met het nummer Meu Abrigo. Het Braziliaanse trio Diogo, Rodrigo en Gabriele Melim uit Rio de Janeiro. Die zijn al jaren bezig met prachtige muziek maken. Toen Gabriele in 2015 werd uitgenodigd voor een optreden op een festival, besloot ze haar broers mee te nemen. Dat beviel zo goed dat daarna Melim ontstond. Nou, ze maken een heerlijke mix van pop en reggae. Nou, we gaan lekker muziek draaien. We gaan straks natuurlijk in Artista La Semana aandacht besteden aan één speciale artiest. En de techniek is weer in vertrouwde handen van Linda. En wij gaan door naar Frankrijk.

Francis Cabrel met La Chaîne Liège. Afgelopen jaar zag ik de bekende Franse chansonnier Francis Cabrel in de vereniging in Nijmegen. Francis timmert al 45 jaar langs de weg in Franstalig gebied. In Nederland is hij nagenoeg onbekend. Ik draai hem al jaren in

Do. La Chaîne Liège, de kurkeik, is een track van zijn album De Rose et des Orties uit 2008. En dan gaan wij door naar Ghana.

met Thomas en de Kwashibu Area Band met Odo Adanda. Een tijdje geleden stond Pat Thomas en zijn Kwashibu Area Band geprogrammeerd op het Afrika Festival in Hetme. De intussen al 73-jarige Ghanese zanger werkte jarenlang samen met Ebo Taylor en maakte al jaren een lekkere mix van highlife en afrobeat. En dan gaan wij door naar Italië.

0: Francesco de Gregory met Rimo. De 69-jarige multi-instrumentalist en singer-songwriter Francesco de Gregory uit Rome volg ik al jaren. Francesco is al vanaf 72 actief als muzikant. Rimo is een track van een live album uit 2016. En dan gaan we gewoon door naar Ermelo.
1: Hallo, dit is Roofman en je luistert naar El Mundo.

Roofman met Hometown Song. Singer-songwriter en programmeur Thijs van der Meulen was onlangs nog te gast in El Mundo. In het prachtige Hometown Song bezingt hij zijn liefde voor zijn geboortedorp Ermelo. En dan gaan we van Ermelo door naar Mali.

Farkatoure met Diarabi. Met zijn allerlaatste album Ali, eert de Malinese Vieux Farkatoure opnieuw de prachtige muzikale geschiedenis van zijn muzikale vader Ali Farkatoure. Het John Lee Hooker geluid uit Afrika is met zijn hypnotiserende gitaarpartijen weer prachtig. Een tijdje geleden zag en hoorde ik hem nog in een uitverkocht burgerweeshuis in Deventer. Het was weer feest. En dan gaan wij door naar Amsterdam.

Delessus met Rivers Run. De trouwe Almoende luisteraars kennen Sofiana en Margot meer al als Delessus. Het intussen beroemde folkduo uit Amsterdam. Een tijdje geleden zorgden ze nog voor een volledig uitverkochte Centrum de Zin in Harderwijk. En dan gaan we door naar Barcelona.

Muyayo Riff met Para Todos Luz. De Catalaanse band Muyayo Riff is een achtkoppige feestformatie die in de beste mestizo-traditie een prachtige mix maakt van Latin, ska en punk. De band werd in 2007 samengeholpen door Gambit, de bassist van Manu Chao. Hij produceerde hun eerste twee albums en hielp mee de live show te ontwikkelen. En dan gaan we door naar België.

0: Jean Toujours met Petit Château. Ik vond het wel eens tijd om wat te draaien van de Belgische mestizo balkanpunk en ska-band Jean Toujours uit Brussel. Ze bestaan inmiddels alweer ruim 20 jaar en zorgen steeds voor een feestje tijdens hun optredens.
1: Artista de la Semana.
0: Nou, in dit programma-onderdeel zetten we wekelijks een artiest in het zonnetje. Deze keer richten we onze aandacht op de helaas in 2011 overleden koningin van de Kaapverdische Morna, Cesaria Evora. Ze stond bekend als de diva op blote voeten. Ik ben in 2007 almoedig gestart met haar muziek. En in 2009 zag ik haar nog optreden in de Oude Vredeburg in Utrecht. Een prachtig optreden was dat. Nou, jullie gaan achtervolgens luisteren naar Miss Perfumado, gevolgd door Mar Azul. Heel veel luisterplezier. MUZIEK

Cesaria Evora, jullie hebben achterin volgens geluisterd naar Miss Perfumado, gevolgd door Mar Azul. Prachtige muziek. En dan gaan we even wat anders doen. We gaan naar Duitsland.

0: c'est chaud encore chaud.
1: Söhne Mannheims was dat met Vielleicht. Söhne Mannheims is een Duitse 14-mansband. In 94 opgericht door zanger, songwriter en muziekleraar Xavier Naido. Inmiddels oprichter van de popacademie in Mannheim. De band bestaat uit muzikanten uit verschillende culturen. Een mooie weergave van Duitsland van dit moment. Ja, en dan gaan we is dat weer het einde van het eerste uur. Dan gaan we afsluiten met Alpha Blondy. Met nummer Politiki. Een track van het live album Paris-Bercy uit 2001 van de reggae-koning Alpha Blondy uit Ivoorkust. Zomer 2018 sloot de inmiddels al 70-jarige reggae-zanger Alpha Blondy samen met zijn band The Solar System het Afrika Festival in Hetme af. Nog veel luisterplezier en tot zometeen.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
2: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, een onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Verdaes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het Commissariaat voor de Media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege veiligheidsmaatregelen is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergerbrug in beide richtingen dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug bij El Mundo, gepresenteerd door Ab de Haas.
1: Fijn dat je bent blijven luisteren. Nou, we zijn deze tweede uur van El Mundo begonnen met Marc Anthony, met Un Poquito de To. De Portugese acteur en singer-songwriter Marc Anthony staat al jaren in de top van de lettermuziek. Hij woont in New York. Nou, we gaan natuurlijk wel lekkere muziek draaien en we gaan sowieso door naar Guinea-Bissau.

bedient met Kees Minyona Chora. Jorge da Silva Bidinte uit Guinea-Bissau is zanger, tekstschrijver en multi-instrumentalist. Hij maakt onder zijn artiestennaam Bidinte al muziek vanaf de 70e jaren. Heerlijke muziek. En dan gaan we gewoon weer naar Nederland, naar Limburg.

Stephanie Struik met Straks. Als TVN maakte Stephanie uit de Limburgse Rochel tot 2016 Engelstalige liedjes. Daarna schakelde ze na een roadtrip met Daniel Lois over onder haar eigen naam Stephanie Struik. Naar Nederlandstalig. Een tijdje geleden had ik haar nog in El Mundo. En dan gaan wij door naar Angola. MUZIEK

Waldemar Bastos met Rania Ginga. De Angolese Waldemar Bastos maakt al jaren ingetogen en zwingende muziek, waarin naast Portugese en Braziliaanse invloeden ook de Kaapverdische Morna en de Congolese Soukous doorklinkt. Heerlijk. En dan gaan we naar Amsterdam en Barcelona.

Luna Zegers met Guerrero de la Luz. De van oorsprong Brabantse Luna Zegers is flamenco-zangeres. En dat is heel uniek voor een Nederlandse dame. Luna woont afwisselend in Amsterdam en Barcelona. Ze is onlangs gestart met een theatervoorstelling Lorca, tussen licht en duister. En dan gaan wij door naar Amsterdam.

0: Jan-Wouter Oosterijk met Traveling East. Ja. De trouwe El Mundo-luisteraars kennen gitarist Jan-Wouter Oosterijk natuurlijk. Jan-Wouter heeft een passie voor Arabische muziek. Hij maakt een spannende mix van jazz, blues en roots. Traveling East is het gelijknamige titelnummer van zijn laatste album. En dan gaan wij door naar Turkije en Nederland.
1: Lieve luisteraars, ik ben Efkan Şeşen en je luistert naar El Mundo.

En Efkan Sezen met Bella Ciao. De Turkse, inmiddels in Nederland wonende muzikant Efkan Sezen zorgde een tijdje geleden voor een prachtig concert in Centrum De Zin in Harderwijk. 2 uur lang zorgde hij voor een sfeervol concert met zijn zoon Sinan op bas en trompet en met oetspeler Ulaş. Nou, wij gaan door naar Congo.

Kekele met Botala Yapamba. De Congolese Roomba-band Kekele werd in 2000 opgericht door producer Ibrahim Sila. Ze maakten een aantal jaren heerlijke soekoes en Roomba. Na 2010 was de fut er een beetje uit. En dan gaan wij door naar Utrecht.

Road Note met Trains. De Utrechtse singer-songwriter Bob Ballar is de frontman van de indie folkband Road Note. Genoemd naar de boerderij in de buurt van Utrecht waar hij een tijdje verbleef. De trouwe Elmoenderluisters kennen hem nog wel van een eerdere studio live opname. En dan gaan we door naar Spanje.

La Oreja de Van Gogh met Rosas. De Spaanse popgroep La Oreja de Van Gogh, het oor van Van Gogh, komt uit San Sebastian. De groep is in 1996 opgericht door een groep studenten uit Spaans Baskeland. Zangeres Amaya Montero is frontvrouw. Ik word er wel vrolijk van. En dan gaan wij door naar Algerije en Parijs.

Suad Massi met Gier en Ta. Alweer een tijdje geleden was ik bij een optreden van de Algerijnse zangeres en gitariste Suad Massi in de Meervaart in Amstelveen. Ze maakt een prachtige mix van Algerijnse chabi, raï en traditionele liederen uit de Berberse Kabyle cultuur. Een prachtige zangeres. En dan gaan wij door naar Parijs.

0: Manhattan Kabul is een hit, een oude hit eigenlijk van zanger, componist en muzikant Renaud uit Parijs. Dat hij hier samen zingt met zangeres Axel Red uit België. Ja, en dan gaan we El Mundo besluiten met Max Wojcicki Jr. met het nummer Paramaribo. Het topnotch label heeft echt haar best gedaan om de geschiedenis van de Surinaamse muziek opnieuw uit te brengen. Er zat onder andere een prachtig dubbelalbum bij van de in 2011 overleden zanger en muzikant Max Wojcicki Jr. Eind jaren 60 zat hij wekelijks op in de nachtclub Tropicana aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Nou, nog heel veel luisterplezier en tot volgende week. Dag!
1: Regina Coco, crema la banetu, pase silon. Se salamu kamande, Regina Coco.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Zwartweer 63 uit Harderwijk heeft de bekerwedstrijd tegen Elburger Sportclub met 1-3 gewonnen. De ploeg uit Harderwijk kende een uitstekende start en kwam al na 3 minuten op voorsprong. Jetro de Graaf ronde een aanval over de rechterkant af. ESC kreeg daarna enkele kansen op de gelijkmaker, maar Zwartweer 63 bleef gevaarlijk. Vlak voor rust verdubbelde Sam Wilhelmus van de Langem heen de voorsprong. Zijn schot werd van richting veranderd, waardoor de Elburgse doelman kansloos was. Kort na rust sloeg Zwartweer 63 opnieuw toe. In de 47e minuut maakte Wilhelmus van de Langem heen ook de 0-3. Voor Elburg scoorde Tristan van den Hoorn de 1-3. Duizenden bezoekers zijn zaterdag naar Speuld gekomen voor de jaarlijkse Truck and Tractor Pulling. Volgens dagblad De Stentor hangt er echter een donkere schaduw boven de toekomst van het evenement in Speuld. Het heeft al jarenlang een vaste plek in het dorp, maar de vraag is hoe lang het nog op deze manier kan doorgaan. Voor veel betrokkenen en de bezoekers is de wedstrijd een jaarlijks terugkerend evenement dat onderdeel is geworden van de lokale cultuur. Een natuurorganisatie wilde het evenement laten stoppen vanwege de gevolgen voor de natuur, maar de rechter heeft daar volgens nog geen gehoor aan gegeven. Dat geeft echter geen zekerheid voor de toekomst. En tot slot, inwoners van de wijk Waterfront in Harderwijk ervaren nog altijd geluidsoverlast van de N302. De gemeente onderzoekt samen met de provincie verschillende maatregelen, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Dat meldt Omroep Gelderland. Vooral het verkeer door het aquaduct en de tunnelbak richting het Veluwemeer zorgt volgens bewoners voor overlast. Eerder bleek uit geluidsmetingen dat het niveau op een rustig moment 59 decibel bedroeg. De gemeente en provincie kijken onder meer naar extra snelheidsborden, snelheidscontroles en de aanleg van stil asfalt. Ook wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het geluid in de tunnel...
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zomerzon van de Makkers. Een leuk plaatje mee te beginnen. Luister eens, een hele goede middag. Dit is Toen op de radio. En we hebben een paar zomerse plaatjes vandaag.
1: In 1482 sprong Jan van Schaffelaar van de toren. In 1703 was er een grote heidebrand in Garderen. In 1964 werd de rioolwaterzuivering aan de Otterlaarseweg in gebruuk genomen. Op 16 november 1999 werd de heer Burgering burgemeester van Barneveld. En in 2009 werd de markthal afgebroken. In 1968

0: P. Kent u dat leuke autootje nog? Dat werd gemaakt tussen 1970 en 1974. En we gaan kijken naar het duel in de diepte met Sylvia Sommers als popzangeresje dat tijdens een concert instortte. Duel in de diepte uit de jaren 70. Nieuws van jaren geleden, nieuws uit de Veluwe. En niet zomaar nieuws van 2 jaar geleden, nee, nieuws van honderden jaren geleden soms. En natuurlijk hebben we die leuke, gezellige oude deuntjes er weer bij gezocht van die vergeten platen. Plaatjes die je vroeger zoveel hoorde op de radio. Die je bijna niet meer hoort, nee. Maar je hoort ze hier weer terug in het programma toen. En ik heb er een hele rij klaarstaan, dus we gaan snel beginnen met het nieuws en de platen van weleer. Luisteraars, een goede middag. Dit is Toen.
1: Het nieuws uit de regio en de beste muziek van toen en nu. Voor Ermelo en Putten. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: onze gemeente. We gaan terug in de archieven.
1: En ik zei het al aan het begin van het programma dat we heel ver terug gaan in de tijd. Nou, 1132. Is dat een tijd terug of niet? In 1132 de Utrechtse bisschop Andreas verleende in dit jaar de vergunning tot de ontginning van de veengronden onder Zwartebroek en Hoeflaken. Op 11 september in het jaar 1799 brandstichting door de geestelijk gestoorde Lubbert Wulve, waardoor het plaatsje de Goronde Stroe, bewoond door zijn moeder en stiefvader, afbrandde. Een andere brandstichting bij het erf de Kleine Bunte, Wolvenknecht was geweest, kon worden gestuit. Dader was de zoon van tuinmetje Lubbers, thans gehuwd met Gerrit Hendricks, weduwe van Wulf Aartsen. Wulve sloeg met de kostganger Lubbert Beertse in de tuin achter de moespot met de mestgreep dood. Hij werd veroordeeld door justitie tot levenslange opsluiting. Het was op 7 mei het jaar 1800 en nog dezelfde dag beroofde hij zichzelf van het leven. 11 december 1984 in Hoevelaken, de felle uitslaande brand, heeft het tentoonstellinggebouw van de meubelcoöperatie Beko in Hoevelaken met de grond gelijk gemaakt. De schatting is er voor 11 miljoen gulden in vlammen opgegaan en er deden zich volgens de politiewoordvoerder geen persoonlijke ongevallen voor. 6 december in het jaar 2001 de onthulling van een kunstwerk, de Burg te Barneveld, door Gerard van Leijhorst uit Gadderen. Hij was oud-staatssecretaris van Onderwijs. Brigitte Ermelo op 21 januari 1977. Minister J. Boersma van Sociale Zaken heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan Ermelo en met name aan het Instituut voor Blinden en Slechtziende Zonneheert. De minister verrichtte daar de officiële opening van Nederlands eerste en Europese enigste bedrijfsschool voor blinden en slechtzienden. Allemaal nieuws van jaren geleden. Nieuws en platen van toen. Dit is een plaat en die komt uit 31 augustus 1974. Zegt u misschien genoeg? 31 augustus 1974. 31 augustus 1974. De Uitjes, die weten het nog.

0: Bij de Goede Wijn op de Radio en Veronica Sorry, een leuke plaat van jaren geleden. En het, ja, het was het einde toen van Veronica. Of zij, tenminste.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: Ik heb nog wat nieuws van jaren geleden. Op 22 juli in het jaar 1897... Door de politie is proces verbaal opgemaakt tegen een 15-jarige boerenknecht GS aldaar. Die zondagavond bij de halte te Schuur even voor het passeren van een paar passagierstreinen op de rails van de spoorweg een steen en een stuk hout had gelegd. Nadat deze voorwerpen door locomotieven verwijderd of stuk gereden waren, trok S een 50 centimeter dikke eiken paal uit de grond en legde ook die op de rails even voor het passeren van een goederentrein. Ook deze paal werd gelukkig stuk gereden, zodat geen ontsporing volgde. Als reden gaf S aan de politie op eens te hebben willen zien hoe zo'n ontsporing toch eigenlijk ging. Een 15-jarige jongen, jawel. Wat bedoel je, onnozel. 21 mei 1901, tijdens de vergadering gehouden bij de heer Staal op de Jolenbroek te Schuur, werd door een aantal landbouwers de particuliere zuivelfabriek van de heer Staal Schimmel en Schuld overgenomen voor 10.000 gulden. Deze zou er in de vervolg onderling coöperatief worden beheerd. En hieronder was tevens begrepen er nog in aanbouw zijnde ook aan de boter aan de fabriek verbonden korenmolen die voor de leden in werking trad wanneer deze niet voor de boterbereiding noodzakelijk was. 1958 in het grasland van de coöperatie aan de verzuilen van Nieuwveldlaan werd door de heer R. Huisman te Barneveld een ijzeren lanspunt met geel-koperen schachtkoker gevonden. En volgens het Leger- en Wapenmuseum was deze niet erg oud, eind 18e, begin 19e eeuw. En had deze ook niet erg lang in de grond gezeten. Men dacht mogelijk pas sinds de meidagen 1940. Harderwijk, paling. Ja, wat anders. 1983 op 1 juni in Harderwijk het in 1969 ingestelde verbod van kuilvisserij voor het IJsselmeer is voor de palingvissers de grote strop geweest. Toen heeft men in Den Haag gekozen voor de sportvisserij en niet voor de beroepsvisserij. Dat is een verkeerd besluit geweest en ik vind dat de regering alsnog voor de beroepsvissers moet kiezen. Dat zegt de heer Klaas Kok, een van de broers die de palingrokerij beheert. Als rokers hebben wij veel met vissers te maken. Op de afslag kopen wij de paling van hen. Helaas tegenwoordig minder dan vroeger, zegt Kok. 1983. Platen en muziek van toen. Dan wordt ze hier allemaal van die vergeten deuntjes. Allemaal vergeten. Dit was een hele grote hit. De Pasadena's.
2: Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

0: Oudjes. Passion Fruit en Ring a Dikke Ding Dong Song. Ja, leuke platen voor in de zomer, maar rond de kerstdagen dan moet je ze niet horen. Hey, we gaan een stukje auto rijden. Dus dat weer voor.
1: Doe de Ring a Dikke Ding Dong Song.
0: Ja, dat was nog helemaal. Fluitje achteraan. Starten en wegrijden. De auto's van toen, daar gaan we mee rijden. Doet het. En vandaag gaan we een stukje over de Veluwe toeren. Over de mooie Veluwe, over de hei langs het water. Met de Datsun 120A Coupé. Die werd gemaakt tussen 1970 en 1974. En deze leuke Datsun met zo'n kont. Die betaalde toen in 1974 9630 gulden voor. Een viercilinder in lijn van 1171 cc, 68 pk en een topsnelheid van 150 km per uur. En heeft u nog zo'n prachtige mooie Datsun 120A coupé staan, dan krijgt u dus een beetje van terug wat u ervoor gegeven heeft. Want een 1000 of 3, 4 zijn ze wel waard, maar er zijn er niet veel overgebleven. Want het waren leuke auto's om te zien, ook die Datsun 100A, maar het waren vreselijke roestbakken. De Datsun, leuk om te zien, leuk om mee te rijden, maar je ziet ze bijna niet meer. En toen de tijd, de Wings, Paul McCartney en de Wings. Ik weet niet of die in zo'n Datsun rondrijden. Die zullen wel iets groters gehad hebben, maar die hadden een hit met dit nummer. Listen to what the man said. Dit is Toen. Zullen we nog wat op televisie kijken? En nog wat nieuws. En natuurlijk nog wat leuke plaatjes van Toen.

0: Maar het kwam later pas. Leuke muziek op de radio. En je hoort ze lang eens komen. De plaatjes van toen, het nieuws van toen. Hier op Veluwe FM. Zometeen Pitbull en Fireball. Maar eerst gaan we nog eens even kijken wat er toen allemaal gebeurde hier in de gemeente op de Veluwe.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: In de gemeente Nijkerk zijn twee ernstige gevallen van bodemverontreiniging geconstateerd. In Nijkerkerveen gaat het om lekkende dieselolie tank bij de inmiddels opgeheven transportbedrijf. Duizenden liters gasolie zouden hier in de grond zijn verdwenen en het onderzoek is nog in volle gang. De grote vraag zal worden wie hier de schade zal betalen, het voormalige transportbedrijf of de eigenaar van de tank, een dochteronderneming van Shell. En dan een bericht, ik heb het al vaker voorgelezen, roofridders op de Veluwe. Elias van Woudegge, hij was roofridder te Renswoude, gebruikte in het jaar 1313 zijn goed als uitvalbasis voor zijn roofridderpraktijken. En in dat jaar liet Reinald I van Nassau, graaf van Gelre, het kasteeltje Huis van Woudegge voor straf verwoesten. Elias en zijn helpers waren verantwoordelijk voor de roof van paarden, koeien en andere bezittingen en het in brand steken van goederen van hun slachtoffers. Dat was het jaar 1313. Nou, ook toen zei ik het al eerder, in Renswoude, daar zijn geen roofridders meer. Is het allemaal verhuisd naar Den Haag. 1788 op 3 september besluit om aan Schout Blanke een 50 gulden te doen betalen wegens zijn genomen moeite en goede directie bij de doortocht van de Pruisische troepen door het Barneveld in de herfst van 1787 en het voorjaar van 1788. Ermelo. Op 10 januari 1925 is de VAT opgericht en gevestigd in Ermelo. In de loop der jaren breidt het lijnennet zich gestaag uit, onder andere door overname van andere busmaatschappijen. De VAT verzorgt het personenvervoer op de Veluwe in de Achterhoek Zalland en Flevoland. Aan de Harderwijkerweg tegenover de Zendikerk komt in 1925 een garage om de bussen te stallen. De garage wordt in 1954 inclusief kantoren vernieuwd en aanzienlijk uitgebreid. De hoofdvestiging van de VAT verplaatst in 1970 naar Apeldoorn en de VAT verdwijnt na 2000 door overname. De busdienst heeft tot circa het jaar 2000 voor veel werkgelegenheid gezorgd in Ermelo. Het garagecomplex is in 2007 afgebroken. Ja, en zo gaat het. Muziek van toen, je hoort het hier op toen. Ja, uiteraard. Het is niet zo heel oud. Leuk liedje, Fireball.

0: programma, ja. Dat is een beetje een raar plaatje. Maar toch wel leuk om deze plaat weer een keer terug te horen. Dat was het 1975 dat er een hit was in Nederland.
1: Wat gebeurde er toen in onze gemeente? We gaan terug in de archieven.
0: 1987 Nijkerk. Met de aankoop van de eerste zomerzegels door premier Lubbers is in Nijkerk de actie Zomerpostzegels 1987 van start gegaan. Lubbers kocht de zomerzegels van mevrouw C.A. van Ommen. Ze was de leidster van het Nijkerks comité. De 48e serie Zomerpostzegels heeft dit jaar als thema Monumenten van Bedrijf en Techniek. 20 januari 1969, tijdens de in het concert gebouwd Barneveld gehouden ledenvergadering van de Boerenpartij, werd uit Bennekom afkomstige Hendrik Koekoek weer tot voorzitter gekozen. In de tweede helft van de 19e eeuw krijgt Ermelo verschillende zorginstellingen. Het gaat om zorginstellingen voor zwervers en daklozen, de Huis van Barmhartigheid, de psychiatrische personen in Veldwijk, verstandelijke gehandicapte personen in Cerelo en de Algemene Ziekenzorg Ziekenhuis Salem. En dan nog een bericht uit Harderwijk. Harderwijk werd op woensdag 11 juni in het jaar 1231 een echte stad. Graaf Otto, hij leefde van 1215 tot 1271, gaf namelijk op die datum de nederzetting Herderewijk stadsrechten. Het was 1231. Dat is een tijd geleden. Ik heb er nog eentje voor u en dan gaan we nog even televisie kijken en dan is het gebeurd.

0: En dat waren ze weer, de platen van wel eer. Promises and Baby It's You. Dat was een hitje in 1978. Als je dat zo zegt, ja, lijkt het een paar weken geleden, maar het is toch alweer meer dan 40 jaar geleden. Wat het beroerde is, ik weet het allemaal nog als de dag van gisteren. Jawel, zo snel gaat de tijd, dus geniet ervan. Nog even televisie kijken. We doen altijd in het programma Toen en vandaag gaan we kijken in de diepte. Het duel in de diepte. Sylvia Sommers is een popzangeresje dat tijdens een concert instort. Haar manager stuurt haar naar Curaçao om daar tijdens een lange vakantie tot rust te komen. Nieuwe vrienden nemen haar mee naar Bonaire, waar ze kennis maken met onder andere een zoon van de bevriende gezin Eddie, die haar leert duiken. Met de zonderling Peter Faber, de bioloog, maar ook met een paar ongure types. Er gebeuren dingen die Sylvia niet begrijpt. Het laatste neemt niet weg dat ze zich intussen kostelijk amuseert en geniet van het duiklessen en de wondere wereld onder het wateroppervlak. Zelfs als ze wordt gekidnapt en gelukkig snel weer wordt bevrijd, beseft ze nog niet welke gevaren haar bedreigen. Kent u het nummer nog? Of de serie Duel in de Diepte? Nou, het is ergens uit de jaren 70. Ik zeg mezelf ook niet zo gek veel meer, maar... Ja, er was toen ook al heel veel op de televisie. Dat was het programma Toen voor vandaag. We keken naar het Duel in de Diepte. We reden nog een keer over de velen met die Datsun 120 A-coupé uit 1970, 1974. En ja, we hadden al die leuke platen van toen, het nieuws van toen en nog veel meer. Wat mij betreft, Ben van der Hart. Veluwe FM.
1: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Stroud op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Stroud nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website stroud.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd dat overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
5: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
6: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
10: Hey DJ, gib mir deinen Rhythmus.

Goedemorgen luisteraars, ook vandaag heet ik u weer van harte welkom bij een uurtje over Kate. En dat betekent een uurtje de Duitse slagers en de liedjes uit de Alpenlanden. En daarbij mag ik dan uw muzikale gastheer zijn. En mijn naam

halverwege het draaiamrij. En dat betekent dan weer twee vocaaltjes die verbonden worden door een instrumentaaltje. We beginnen met een bekend nummer. En ja, dat is natuurlijk iets John Kincaid. Bekend in het Engels geworden. Maar uiteraard ditmaal ook Duitsstalige uitvoering.

En dat was dat, het liedje van John Kincaid. Dat was een Engelse zanger, maar het liedje dat hij met succes in het Engels uitbracht, bracht hij ook uit in een Duitsstalige vertaling. En ook daar scoorde hij mee. Dan gaan we verder met een lied gezongen door Catherine Valente van haar album The Very Best Of. Catherine Valente komt hier. Manuel!

En dat was dan Manuel, bezongen door Catharine Valente. En ja, dat is ook weer een artieste met een hele grote naam. Maar dan zijn we aangekomen bij de Oh Ja Erlebnis. Ditmaal in de Oh Ja Erlebnis Peter Alexander. Hij werd geboren in Wenen op 30 juni 1926. En hij werd bekend dus als zanger, acteur en tv-showmaster vanuit het Oostenrijkse. Zijn opleiding die was eigenlijk ook wel helemaal gericht op een artistiek vervolg. Hij studeerde namelijk af aan de Universiteit voor Muziek en Podiumkunsten. En hij werd dus ook presentator bij de, onder meer bij de ARD, bij de ZDF en bij de ORF. Voor al zijn werkzaamheden op het artistieke vlak ontving hij diverse onderscheidingen, zowel van de Oostenrijkse staat als van zijn geboorteplaats Wenen. Wat hij ons achterliet, dat is ook weer een hele lange lijst van hele mooie liederen. En daar hebben we ditmaal gekozen voor het lied Das Machenoer, die pijnen van Dolores. Misschien heeft u er ook net zoveel bewondering voor als Peter Alexander destijds. Das Machenoer, die pijnen van Dolores. Peter Alexander.

En dat was dus in de Ojaar Leibniz Peter Alexander met de benen van Dolores. Dan gaan we verder met een duo. Brigitte en Birgit. En zij brengen Heidi met zich.

Brigitte und Birgit en zij bezongen het leven van Heidi hoog in de bergen. En uiteindelijk was het Peter die de bergen van Heidi mocht beklimmen. We gaan verder met Eddie Borg. Arrivederci, Claire.

En u hoorde de Oostenrijker Andy Borg met het hele mooie liedje Arrivederci Claire. En dat allemaal van zijn album 33 jaar. Adios amor. En dan gaan we verder met weer een zanger. En hij bezingt Das Mädchen Carina. Roy Black.

En dat was dan Roy Black. En ja, Carina die heeft hem vele jaren overleefd. Want Roy Black, hij overleed al op jongere leeftijd, namelijk 48 jaar is hij geworden. Hij had wat hartkwaaltjes. En ja, ook scheen hij zich niet helemaal in te kunnen houden met de drugs en met de drank. En die zullen mede van oorzaak geweest zijn aan zijn overlijden. We gaan verder in dit uurtje. Want we zijn toe aan Draai om Rai.

En dat waren ze dan weer, Draai Am Rai, in het uurtje Auf Geht's hier bij Veluwe FM. En het drietal begonnen we dus met een vocaaltje. Monique, zij bezong Cindy. Het instrumentaaltje, ja, u had het ongetwijfeld herkend. Een tune die wij ook veelvuldig op onze vaderlandse radio's konden beluisteren. Getiteld Ella en ditmaal uitgevoerd door Bernie, saxofoon entertainer. En zojuist was het Das Lied von Manuel en dat klonk uit de monden van Manuel und Pony. En wij vervolgen dit uurtje met Astrid Herzberger. Oh Maria, schütz!

Dat was dan de Duitse zangeres Astrid Hetz. Becker, geboren in 1965 en nog steeds actief op het podium. Ditmaal O Maria, Schütz die Berge. Prachtig lied. We gaan verder in dit uurtje met de Romantica's. Weine nicht, Manuela.

En u hoorde het geluid van de Romantica's. Weine nicht, Manuela. Nee, nou. Op, hoe was dat ook weer? Daar vielen tranen. Op rozen vallen tranen. Nou ja, maar kan ook wel eens goed zijn. Een beetje vocht voor de bloemetjes. Mandy en die Bambies, die vervolgen ons uurtje. En zij bezingen iets waar niet alleen mooi over geschilderd kon worden, maar waar ook fantastisch over gezongen kan worden.

waren dan Mandy en die Bambies. En ja, daarmee een Oostenrijkse band in ons programma. Maar ja, goed, het is ook Duitsstalige muziek. Dus Mandy en die Bambies met Mona Lisa. Weinen niet. Nee, er stonden ook geen tranen op dat schilderij, voor zover ik me kan herinneren. Gigi Anderson. Hij vervolgt met Lena.

En daarmee zijn we dan alweer bijna aan het einde van dit uurtje of Gates gekomen. En ja, het was Lena Gigi Anderson waarmee we dat bereikten. Ik denk dat dit de laatste vocale bijdrage wordt. Die komt van Ray Miller en dat is met het liedje Caroline. Ai, weer had dier das kussen bijgebracht. Nou, ja. Goed wie het gedaan heeft. Tot daar aan toe, als het maar goed is. Het viel me wel op dat er trouwens veel meer liedjes waren met dames dan over de heren. Wat mij betreft graag tot een volgende keer.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat er defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

zfm.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Erwin Zijven, de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, 12 kilometer file tussen Amersfoort-Noord en Voorthuizen. De vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarsbergen en Knoopend Maandenbroek, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 5 kilometer file. A15 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 5 kilometer file. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Echteld en Andelst, 8 kilometer file. Door veiligheidsmaatregelen is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij de Hardenbergenbrug. En dat is door veiligheidsmaatregelen bij Nijkerk. En omrijden gaat via Apeldoorn via de A1 en de A50. Dat geeft weer veel vertraging op de N301 Almere richting Barneveld bij Nijkerk. En ook op de N305 Almere Dronten bij Zeewolde. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Op de Bosruiterweg in Zeewolde heeft zaterdagavond een steekincident plaatsgevonden. De politie kreeg rond 9 uur een melding en ging ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie zegt verder onderzoek te doen naar de toedracht van het incident en probeert in kaart te brengen wat er precies is gebeurd. Over een mogelijke verdachte of aanhouding is momenteel nog niets bekend. Getuigen worden verzocht zich bij de politie te melden. Dat kan via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000, zo meldt de politie. Een stroomstoring heeft in de nacht van zaterdag op zondag huishoudens in Ermelo en Harderwijk getroffen. Rond 2:15 viel de stroom uit in meerdere straten in de twee plaatsen. Volgens netbeheerder Liander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing deed zich voor in onder meer de Eekhoornlaan, de Haspel en de Strokelweg en strekte zich uit over meerdere postcodegebieden. De storing duurde ongeveer een uur. Liander meldde de storing rond 3:15 als opgelost. De oorzaak van de stroomuitval is niet bekendgemaakt. En tot slot, FC Horst heeft zaterdag de tweede wedstrijd in de poolfase van het districtsbekertoernooi met 4-1 verloren van competitiegenoot Hierden. De Ermeloze tweede klasser blijft ondanks de nederlaag op basis van het doelsaldo koploper. Hierden kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Nick Sandstra, oud-speler van FC Horst. Na rust liep de thuisploeg door 2 punten uit tot 3-0. FC Horst deed via Jelle van Gol nog iets terug, maar Hierden bepaalde kort voor tijd de eindstand op 4-1. Door de 1-0 overwinning van VVOG op SDC Putten hebben alle vier de ploegen in de pool 3 punten uit 2 wedstrijden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 9 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Knoopend Maandenbroek. Een kwartier vertraging in 14 kilometer file. A27 Utrecht richting Almere tussen Bilthoven en Eemnes 10 kilometer file. Kwartier vertraging. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Een kwartier vertraging bij Knoopend Hoevelaken 5 kilometer file. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Nog zeker 48 uur gaat dat duren. De N301 Almere-Barneveld heeft daarom 4 kilometer file aan omrijders. Bij Nijkerk een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Huh?

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft 2 keer 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer, vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jullie zijn van de hart van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij Nijkerk bij de Hardenbergenbrug door veiligheidsmaatregelen. Dat duurt in ieder geval tot woensdagavond. Omrijden via Apeldoorn via de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: DB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting. De A28 is dicht in beide richtingen ter hoogte van de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. FC Horst heeft zaterdag de tweede wedstrijd in de poolfase van het districtsbekertoernooi met 4-1 verloren van competitiegenoot Hierden. De Ermeloze tweede klasse blijft ondanks de nederlaag op basis van het doelsaldo koploper. Hierden kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Nick Sandstra, oudspeler van FC Horst. Na rust liep de thuisploeg door 2 punten uit tot 3-0. FC Horst deed via Jelle van Gol nog iets terug, maar Hierden bepaalde kort voor tijd de eindstand op 4-1. Door de 1-0 overwinning van VVOG op SDC Putten hebben alle vier de ploegen in de pool 3 punten uit 2 wedstrijden. Een stroomstoring heeft in de nacht van zaterdag op zondag huishoudens in Ermelo en Harderwijk getroffen. Rond 2:15 viel de stroom uit in meerdere straten in de 2 plaatsen. Volgens netbeheerder Liander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing deed zich voor in onder meer de Eekhoornlaan, de Haspel en de Strokelweg en strekte zich uit over meerdere postcodegebieden. De storing duurde ongeveer 1 uur. Liander meldde de storing rond 2:15 als opgelost. De oorzaak van de stroomuitval is niet bekendgemaakt. En tot slot, bij de gemeente Ermelo zijn vragen ontstaan over de echtheid van documenten die aan de gemeenteraad zijn verstrekt. Aanleiding zijn opvallende overeenkomsten in de digitale gegevens waarmee de stukken zijn ondertekend. Volgens Dagblad de Stentor bevatten 2 documenten exact dezelfde code van 36 tekens. Een dergelijke code wordt gebruikt bij digitale ondertekening en hoort bij een specifiek document. Ook zouden er vragen zijn over de tijdstempels en de momenten waarop de documenten digitaal zijn ondertekend. De raad verwacht duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Lefever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Daar staan ze, kijk er van harte welkom bij het eerste uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met de Four Tops en If I Were a Carpenter. En deze plaat kwam uit 1968. Wat gaan we er meer voor draaien? Natuurlijk, we hebben onze A en B kantje. Dit keer heb ik gekozen voor een single van Hank Thompson. Nummer 1, het komt uit 1973. En voor de rest hebben we nog een plaat van Elvis, Nederlandstalige plaat. En ook even voor andere leuke platen natuurlijk. Het volgende uur hebben we nog een jarige in petto, dus dat is gewoon gezellig. Dus mocht je echt een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag je dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio's 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dan mag je naar studio@veluwefm.nl. Dus studio@veluwefm.nl. De volgende plaat is van Chloe Kaner. En dat gaan we niet zomaar doen, want die is vandaag jarig en wordt 83 jaar. Ja. En uit 1975 gaan wij van haar draaien. Hou. Hi, the moon.

En uit 1978 was dit Donna Summer met Last Dance. Goed, we gaan verder met Buddy Holly en Girl on My Mind uit 1958.

Terug naar de Ritchie Valens met Come On, Let's Go uit 1958. Ze terugkomen aan het A-B-kantje. Dit keer gekozen voor een single van Hank Thompson, September in the Rain. Nou, als je een beetje in de geschiedenis gaat duiken van dat nummer, nou, dat is heel oud. Ja, het werd geschreven in 1937 door Henry Warren. En ja, er zijn heel veel artiesten geweest die dat hebben opgenomen. Ook waaronder bijvoorbeeld de Beatles. Die hebben het in 1962 gebruikt als auditie bij Decca.

de Breaking in an Other Heart uit 1965. En dit was het B-kantje van het nummer dat we daarvoor draaiden. En dat was September in the Rain natuurlijk van Hank Thompson. Goed, we gaan nu verder met de nummer 1 hit van de nummer 1 hit. Ja, en dat was toen in Nederland was het Freddie Breck. Rode Rozen uit 1973.

En we draaiden voor u natuurlijk Jürgen Markus met Ein Festival der Liebe uit 1973. Ja, we gaan nu een plaat draaien van Afrodite's Child, I Want to Live uit 1969.

En er waren natuurlijk de Beatles met Opla Di Opla Da uit 1969. Goed, u luistert nog steeds naar de Code Oldies op uw station VLFM. En als u het leuk vindt om een plaatje aan te vragen, dan kan dat natuurlijk. Dat mag u dan doen op het doorgeven op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook en dat mag naar studio@vlfm.nl. Dus studio@vlfm.nl. Goed, we zijn toegekomen aan de plaat van Elvis. En dit keer gaan we terug naar 1958 en uit de film King Creole gaan we weer voor u draaien. Dixieland Rock.

En uit 1957 draaiden wij Dale Hawkins en Susie Q. We gaan nu plaat draaien, een Nederlandstalige plaat. En die komt dit keer uit 1972. Jack de Nijs.

En we rijden uit 1977 de Cats met een Lucky Star. En we blijven eigenlijk in de eigen bodem. Want we gaan nu voor je draaien The Motions. En Why Don't You Take It uit 1966.

En we draaiden Sam Cooke met Everybody's Likes to Cha Cha Cha uit 1959. We gaan nog een plaat voor u draaien en die is van de Archies en Bang Shingaling uit 1968.

En zo zijn we dan weer aan het eind gekomen van dit eerste uur, maar niet getreurd, want na het nieuws gaan we gewoon gezellig voor door. Tot na het nieuws kunt u nog een stukje luisteren naar de Eldorado. En wat ons betreft, tot zo!

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond, eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: terug in uw jeugd met de golden oldies van de 50s, 60s en 70s. Uw presentator is Stefan Schoenmaker.
1: Nou, zoals ik heet, van harte welkom bij de tweede uur van de Golden Oldies. We begonnen dit uur met Herman Brood en His Wild Romance en Never Be Clever uit 1979. Wat gaan we er meer voor u draaien? Nou, we hebben nog een blokje Duits in petto. We hebben ook nog een jarige. Dat gaan we gewoon ook een beetje combineren. En nog heel veel leuke muziek. Mocht u echt een verzoekje willen aanvragen, dat kan natuurlijk. En dat mag u dan doen op het telefoonnummer 360148. Dus 360148. En voor de mensen buiten onze regio is 0341 ervoor. E-mailen kan ook. En dat mag naar studio@vwfm.nl. Dus studio@vwfm.nl. We gaan verder met Trini Lopez en Cinnamon uit 1965.

En we rijden Twice as Much en Sitting on the Fence uit 1966. De laatste jarige is vandaag Lena Verlaites. En oorspronkelijk komt ze uit Litouwen. Ze is verhuisd naar Duitsland. Daar is ze uiteindelijk heel veel succes. En ze wordt vandaag 83 jaar. En uit 1975 gaan wij van haar draaien. Immer die schönen Träume, ein bisschen Glück.

En we draaien de Silmomquist met Aus Liebe zu dir uit 1970. We gaan nu voorbereiden de Visions en Keeping Your Eyes on the Sun uit 1967.

En we draaiden de Beach Boys met Be True to Your School uit 1963. We hebben een pleiterij van David Cassidy en de Partridge Family en Jerry's uit 1971.

En we draaiden Harry Nilsson met Without You uit 1972. We gaan verder met Anita O'Day en I Could Write a Book uit 1960.

En hier was dan Anne Marie met Sitting Back Loving You uit 1969. We gaan nu verder met Mackie McNeil en Nothing Else to Do uit 1975.

Dit was een prachtig nummer van Lucifer en House for Sale uit 1975. En dan te bedenken, toen het nummer geschreven werd, heeft het maar liefst 9 maanden geduurd eer het werd uitgebracht. Want geen enkele maatschappij wilde er eigenlijk hun vingers aan branden. Maar uiteindelijk is het toch uitgebracht en werd het gewoon een grote hit, nummer 1 hit in Nederland. Goed, we gaan verder met The Bachelors en Old Bill uit 1962.

En we draaien dan voor de Hermits met For Your Love uit 1965. We gaan verder met de Magic Lanterns en One Night Stand uit 1970.

En we draaien de Shoes met Afro uit 1970. De volgende plaat komt uit 1960 en we gaan, dat is dan Emil Ford en That Lucky Old Sun.

En de uitsmijter kwam van vanavond van Paul Enka en Love Makes the World Go Around. En deze plaat kwam uit 1963. Luisteraars, het zit er weer op. Ik wil jullie dan heel hartelijk bedanken voor het luisteren naar ons. Ik wil Hans bedanken voor de techniek. En uiteraard zijn we de volgende week ook gewoon weer met een heel nieuw programma. Mocht je dan ook weer bij zijn, van harte welkom. Wat ons betreft voor straks welterusten. En tot volgende week. Dag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Launsbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment een wegafsluiting op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Die is dicht ter hoogte van de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is het nieuws uit de regio.
6: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Bij de gemeente Ermelo zijn vragen ontstaan over de echtheid van documenten die aan de gemeenteraad zijn verstrekt. Aanleiding zijn opvallende overeenkomsten in de digitale gegevens waarmee de stukken zijn ondertekend. Volgens Dagblad de Stentor bevatten 2 documenten exact dezelfde code van 36 tekens. Een dergelijke code wordt gebruikt bij digitale ondertekening en hoort bij een specifiek document. Ook zouden er vragen zijn over de tijdstempels en de momenten waarop de documenten digitaal zijn ondertekend. De raad verwacht duidelijkheid over de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Een stroomstoring heeft in de nacht van zaterdag op zondag huishoudens in Ermelo en Harderwijk getroffen. Rond 2:15 viel de stroom uit in meerdere straten in de 2 plaatsen. Volgens netbeheerder Liander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing deed zich voor in onder meer de Eekhoornlaan, de Haspel en de Strokelweg en strekte zich uit over meerdere postcodegebieden. De storing duurde ongeveer 1 uur. Liander meldde de storing rond 2:15 als opgelost. De oorzaak van de stroomuitval is niet bekendgemaakt. En tot slot, FC Horst heeft zaterdag de 2e wedstrijd in de poolfase van het districtsbekertoernooi met 4-1 verloren van competitiegenoot Hierden. De Ermeloze tweede klasser blijft ondanks de nederlaag op basis van het doelsaldo koploper. Hierden kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via Nick Sandstra, oudspeler van FC Horst. Na rust liep de thuisploeg door 2 punten uit tot 3-0. FC Horst deed via Jelle van Grol nog iets terug, maar Hierden bepaalde kort voor tijd de eindstand op 4-1. Door de 1-0 overwinning van VVOG op SDC Putten hebben alle 4 ploegen in de pool 3 punten uit 2 wedstrijden. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe
0: FM. Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Zet je radio hard, want...
8: It's time for the love zone.
9: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen en dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Zet je radio hard, want...
5: It's time for the love zone.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimer Cafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: 24 uur per dag. Het groene hart van je radio.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Duizenden bezoekers zijn zaterdag naar Speuld gekomen voor de jaarlijkse truck and tractor pulling. Volgens Dagblad de Stentor hangt er echter een donkere schaduw boven de toekomst van het evenement in Speuld. Het heeft al jarenlang een vaste plek in het dorp, maar de vraag is hoe lang het nog op deze manier kan doorgaan. Voor veel betrokkenen en de bezoekers is de wedstrijd een jaarlijks terugkerend evenement dat onderdeel is geworden van de lokale cultuur. Een natuurorganisatie wilde het evenement laten stoppen vanwege de gevolgen voor de natuur, maar de rechter heeft daar volgens nog geen gehoor aan gegeven. Dat geeft echter geen zekerheid voor de toekomst. In Harderwijk is zaterdagavond een minderjarige jongen uit die gemeente mishandeld door een groep van zo'n 17 jongeren. Het incident vond rond 11 uur plaats op het strandeiland bij de heuvel aan de zijde van de fietsenstalling bij Valhalla. Volgens de politie wist de jongen aan de groep te ontkomen en naar huis te gaan. Rond 11:30 kregen agenten een melding van de mishandeling. Ze troffen het slachtoffer thuis aan en namen daar zijn verklaring op. De jongen hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de jongen die het slachtoffer daadwerkelijk heeft mishandeld. Ook getuigen en andere aanwezigen worden gevraagd zich te melden. En tot slot, een stroomstoring heeft in de nacht van zaterdag op zondag huishoudens in Ermelo en Harderwijk getroffen. Rond 2:15 viel de stroom uit in meerdere straten in de twee plaatsen. Volgens netbeheerder Liander waren maximaal 25 huishoudens getroffen. De storing deed zich voor in onder meer de Eekhoornlaan, de Haspel en de Strokelweg en strekte zich uit over meerdere postcodegebieden. De storing duurde ongeveer een uur. Liander meldde de storing rond 3:15 als opgelost. De oorzaak van de stroomuitval is niet bekendgemaakt. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Jam.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee